0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloot de rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hogerhand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink, die door hackers werden afgeperst, hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van een miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. Begin volgend jaar moeten de concrete voorstellen voor de nieuwe regels klaar liggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijke uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië waar het toestel vandaag veilig kon landen. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt. Dat blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol. In de winter viel er ook weinig sneeuw. En daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon. Terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. En het weer. Vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien en kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers of verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het tijdelijke uitstel opgeheven. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die ze in 1995 pleegde toen ze 18 jaar oud was. Volgens haar advocaten is destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. De executie werd daarom gisteren een uur voor aanvang uitgesteld. Twee ruiten van het gemeentehuis van Rhenen zijn afgelopen avond vernield met vuurwerk. Dat gebeurde na een protest bij een raadsvergadering over de opvang van asielzoekers. Toen de politie al was vertrokken, werd er vuurwerk afgestoken. Daarbij werden twee ruiten van het gemeentehuis vernield. De mobiele eenheid werd ingezet om in te grijpen. Er is niemand aangehouden. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de hitte speelde een rol, in de winter viel er ook weinig sneeuw. Daardoor lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolven te verduren kreeg. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee niet gelukt om het leven van Christa Pike te beëindigen. De ter dood veroordeelde Pike leeft nog na het krijgen van 2 dodelijke injecties. Dat zeggen journalisten die bij de executie aanwezig waren. Haar advocaten hebben gevraagd om de executie per direct stop te zetten. De executie volgt op een besluit van het Amerikaanse Hoge Rechtshof van een paar uur geleden. Daarin werd het eerdere besluit van een lagere rechter om de doodstraf uit te stellen teruggedraaid. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Volgens de minister van Volkshuisvesting drijven sommige malafide makelaars de prijzen op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Voor klachten moet er ook een geschillencommissie komen, die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten smolt 5,5% van de ijsmassa. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte droeg daaraan bij. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waardoor de gletsjers in de zomer maandenlang onbedekt in de volle zon lagen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe, werkende clitoris te geven. Dat blijkt uit een eerste studie onder vrouwen die een deel van hun clitoris zijn kwijtgeraakt door vulvakanker. Na reconstructie kon 90% van die vrouwen weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog, het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
3: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars om misstanden in de sector aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een geschillencommissie. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers zijn de afgelopen zomer flink gekrompen. Volgens onderzoekers smolt 5,5% van de ijsmassa. En artsen in het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door vulvakanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. 90% van de onderzoeksgroep kon na een reconstructie weer een clitoraal orgasme krijgen. En het weer in het oosten en noordoosten stevige buien en ook kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog en het wordt zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Delsion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.

0: DAB+ en online.
1: RTP 4. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een voorstel om duidelijkheid te geven aan ZZP'ers wanneer ze wel en niet mogen worden ingehuurd. Zelfstandige ondernemers moeten onder meer een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid hebben. Wie daaraan voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn dat de Belastingdienst op bezoek komt om toch extra premies of loonbelasting te betalen. Het kabinet wil strengere regels voor makelaars. Volgens minister Buchholz O'Sullivan drijven sommige malafide makelaars de prijs op. Trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers.
5: Is een behoorlijk grote stap. Ik had het liever ook niet gedaan. Hè. Ik heb in een eerder interview ook aangegeven, laat alsjeblieft die branche met elkaar komen tot een oplossing, zodat die klachten op een goede manier worden opgepakt en dat er ook iets mee gebeurt. Nou, dat is niet gelukt.
4: Voor klachten moet er een geschillencommissie komen. Die kan in het uiterste geval een beroepsverbod opleggen. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. Ruim 5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Dat komt neer op 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Het ijs smelt nog steeds en dat is bijzonder voor deze tijd van het jaar, zegt deze onderzoeker.
6: You can hear it melting. And that's also very impressive to me, because normally end of September the melting shuts off and finally the glaciers are silent for a few months.
4: Naast de hitte in de zomer viel er in de winter ook te weinig sneeuw. Het weer, vandaag vooral in het oosten en noordoosten stevige buien met kans op onweer. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Show.
7: Verkeer. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Oss-Oost en Knoop het Bankhoef 9 kilometer. De vertraging is bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
10: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
9: Help je mee?
11: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
12: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jarenlange discussie over schijnzelfstandigheid moet er duidelijkheid komen over wanneer iemand mag worden ingehuurd als ZZP'er en wanneer niet. Het kabinet komt met een voorstel dat ook opdrachtgevers duidelijkheid moet geven. De minister wil strenger ingrijpen bij makelaars. Nu drijven sommige makelaars de prijs op, trekken ze klanten voor of spelen ze vertrouwelijke informatie door. Daarom komt er een klachtenloket en een register waar makelaars zich moeten registreren. Een Amerikaanse rechter heeft een schikking goedgekeurd die de overname van Warner Brothers mogelijk maakt. Mediabedrijf Paramount trof een schikking met 12 staten die naar de rechter waren gestapt, uit angst dat het fusiebedrijf te machtig zou worden. Het weer: in het oosten en noordoosten stevige buien, op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech Ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem 5 minuten vertraging tussen knooppunt Oud-Dijk en Duiven. 5 minuten extra op de A35 Enschede-Zwolle bij Wierde-West. Een kwartier op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4.
2: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars. Daarmee moeten misstanden in de sector worden aangepakt. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die in het uiterste geval een beroepsverbod kan opleggen. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. Artsen van het Radboud UMC zijn erin geslaagd om vrouwen die door een tumor hun clitoris zijn kwijtgeraakt, een nieuwe werkende clitoris te geven. Deze oncoloog bedacht het samen met collega's.
6: Wat we hebben gedaan is, zodra de tumor is verwijderd, is dat we de zenuwbaantjes opzoeken die zijn overgebleven van de clitoris. Die maken we los van het weefsel daaromheen, waardoor we ze op de plek kunnen leggen van waar het oude topje van de clitoris lag.
5: Bijna alle vrouwen kunnen na de hersteloperatie weer een orgasme krijgen. Bij het gemeentehuis in Rhenen was het gisteravond onrustig en zijn meerdere ruiten vernield door vuurwerk. Dat gebeurde nadat de gemeenteraad had ingestemd met de opvang van 110 asielzoekers in Rhenen. Vanwege de onrust werd de ME ingezet, de verdachten zijn gevlucht. De executie van een ter dood veroordeelde vrouw in de VS is mislukt. Na het krijgen van 2 dodelijke injecties leefde Amerikaanse Christa Pike nog. Volgens aanwezige journalisten had ze veel pijn, maar ademt ze nog wel.
7: She lifted her head up and was looking around at one point. She said that there was a spot that was burning and hurting and asked if that was normal. None of it was normal. I covered all the executions last year. We haven't seen anything like it.
5: Pike is naar het ziekenhuis gebracht. Ze werd ter dood veroordeeld voor een moord in 1995. Ze was toen 18 jaar. Het weer, vandaag vooral in het oosten, stevige buien. In de rest van het land overwegend droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Redelijk drukke ochtendspits. De meeste dagelijks files geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Dit is met meer dan 10 minuten vertraging. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Tussen Afrit Beek en Duiven, 8 kilometer. 10 kilometer langzaam rijden tussen Os-Oost en Knoopend Bankhoeft. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem. Op de A50 Arnhem richting Oost tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. 10 minuten vertraging. En een kwartier op de N349 Denenkamp richting Almelo. Tussen Zenderen en Schelvorst, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er zou onder meer zoutzuur naar agenten zijn gegooid. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Het kabinet komt met strengere regels voor makelaars om misstanden aan te pakken. Zo komt er een verplicht makelaarsregister en een klachtenloket voor ontevreden kopers en verkopers. Ook moet er een geschillencommissie komen die een beroepsverbod kan opleggen. Het is artsen van het Radboud UMC gelukt om vrouwen die door kanker hun clitoris zijn kwijtgeraakt een nieuwe en werkende clitoris te geven. Ieder jaar raken 150 vrouwen hun clitoris kwijt door vulva-kanker. Het weer, in het oosten en noordoosten stevige buien. Op andere plekken zo goed als droog bij zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de weg op de A12 Duitse grens richting Utrecht. 10 minuten vertraging bij Knobbert Grijsoord. Een kwartier op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Oss-Oost en Knobbert Bankhoef. Oss richting Arnhem op de A50. Een kwartier tussen Knobbert Bankhoef en Heteren. 10 minuten op de N36 Ommen-Almelo tussen Almelo-Noord en Wierde. Op de N325 Duitse grens Velperbroek. Een kwartier vertraging tussen Lente en Westervoort. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: achtergevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529
1: 43 1207. Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door, bevestigt justitieminister Van Wiel aan de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om Jos L. uitgeleverd te krijgen. In Kiev worden weer noodgedwongen stroomonderbrekingen ingelast. Die stap volgt na een Russische aanval op de energieinfrastructuur. Delen van de Oekraïnse hoofdstad komen volgens een schema steeds even zonder stroom te zitten, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Ook zijn er beperkingen ingesteld voor bedrijven tussen 8 uur in de ochtend en 9 uur 's avonds. Dat betekent dus dat ze het elektriciteitsverbruik moeten beperken, die uren tot een bepaald maximum. Dit allemaal dus om de druk op het elektriciteitsnet te verminderen.
2: De Oekraïnse premier heeft het over de zwaarste aanval op de energiesector sinds het vorige stookseizoen. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. De piloot op de vlucht van Fly Dubai werd gisteren neergestoken door zijn collega. Israël vermoedt dat die co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Na de aanval konden andere piloten aan boord het toestel veilig laten landen in Saoedi-Arabië. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de discussie wanneer iemand ZZP'er is en wanneer niet. ZZP'ers moeten onder meer een BTW-nummer hebben en zich verzekeren tegen ziekte. Wie aan de voorwaarden voldoet, hoeft straks niet meer bang te zijn voor naheffingen. De nieuwe wet moet opdrachtgevers ook duidelijkheid geven, zegt minister Aartsen.
4: Die krijgen te maken met handhaving van de Belastingdienst. En uit angst daarvoor zeggen ze, dan huur ik helemaal geen ZZP'ers maar meer in. En dan zie je dus dat ZZP'ers, een grote groep mensen in Nederland, helemaal geen opdrachten meer krijgen. Terwijl dat eigenlijk niet nodig is. En dat moet deze wet echt gaan oplossen.
2: De nieuwe wet moet 2028 ingaan. Het weer, 's ochtends nog een bui, in het oosten kans op onweer. De loop van de dag minder regen en zon, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en Duiven 7 kilometer file. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem 9 kilometer tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. 25 minuten vertraging op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 13 kilometer file. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 13 kilometer file. En op de A326 Nijmegen-Ravenstein tussen afrit Bergharen en knooppunt Bankhoef 2 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Ah! Oeh, gaat het?
8: Dan moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Mag.
8: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. piekvrij.nl.
13: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
14: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
15: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTP+ en online.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar dat gaat niet door. Dat bevestigt justitieminister Van Wil na een bericht van de Telegraaf. Nederland had de EU gevraagd om de geldkraan voor Sierra Leone dicht te draaien om werk te maken van het oppakken en uitleveren van Jos L. Nederland wil dat volgend jaar een uitkering van nog eens 20,5 miljoen euro kan worden stopgezet. Daar onderhandelen de EU-lidstaten nog over. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dat niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Vandaag was de drukste donderdagochtendspits van dit jaar, zegt Rijkswaterstaat. Door ongelukken en regen stond er op het hoogtepunt 577 kilometer file. Vooral rond de grote steden is het druk. Op de A9 van Alkmaar richting Amstelveen hadden automobilisten meer dan een uur vertraging. Rijkswaterstaat verwacht ook vanavond een zware spits. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. De loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Mag je niet uitbreiden van de netbeheerder? Maak snel vermogen vrij met een zakelijke batterij van piekvrij.nl. Opwekken, opslaan en op het juiste moment inzetten. Piekvrij.nl.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

He, we zijn weer wakker. Al vroeg uit de veren. Ah goed. Het hoort er een beetje bij, hè. Ook een mooie playlist maken, dames en heren. Kost tijd. Ik zeg bij deze Einde Brecht, goedemorgen. En welkom. Het is donderdag. De denderende donderdag. RTV4 met live radio. En dat maar liefst 2 uur lang tussen 10 en 12. Iedere dinsdag en donderdag. Je luistert naar Brinkies Kickstart. En ik heb er weer zin in. Natuurlijk. Gezelligheidsradio. Je wordt er sowieso vrolijk van. Het is vandaag.

En ik begon vandaag met een oudje van de groep A Train. Drops of Jupiter. En zojuist een nieuwe kanjerschijf van deze week. Een tip voor de top. Een tip voor een plaatsje in de top 40. Geproduceerd door de enige echte Emiel Hartkamp. Uitvoering. Jamman. Komt, als ik het wel heb, van de Veluwe. Heeft al een aantal solo hits op zijn naam staan. En hij doet het samen met Els Bakker uit Doetinchem. Geweldige zangeres die het vak geleerd heeft van Margriet Eshuis. Bekend van Lucifer natuurlijk. De sleutel van mijn hart. Goed. Ik zou zeggen, geniet van je bakkie. Ik wens je een hele fijne ochtend. En natuurlijk heel veel luisterplezier.

Dat zijn de toppers van toen, dames en heren. Tijdloze muziek, kan nog jaren mee. Muziek van eigen bodem. In het kader van de Nederpop voor je gedraaid. Geweldige plaat. Als je mij vraagt, even de betere van deze mannen. Golden Earring, George Koymans, Barry Hay en de zijne. En Twilight Zone. En ik had daarvoor een oudje van Fiction Factory. En dat heette Feels Like Heaven. Het is lekker tijd voor Nederlandstalig.

dames en heren, ik zit er een beetje mee, want mijn Frans is niet al te best. Mijn vriendin is er beter in. Heerlijk. Goed, we draaien de muziek van de mannekes die onder de maat waren. Natuurlijk muziek uit Frankrijk. Het land die de bovenste plaats bereikte van de Veronica's Top 40 ergens in de jaren 70. We draaien de muziek van de Poppies. En daarvoor Nederlandstalig voor de gezelligheid vandaag. Om lekker mee te zingen eventueel. Dat is in verband met het de weersomstandigheden van dit moment. Want het regent hier en daar. En op dit moment ook in Kloosterhaar. En ook in de buurt van Almelo, Hengelo, Enschede, Oldenzaal. Nattigheid. Het regent pijpen stelen. Ja. Goed, we draaien de muziek van de Wannabes. De mannen uit Grotje Knor, Rotterdam. Goedemorgen, zonneschijn. Het is weer gezellig op je radio. Althans, ik doe mijn best. En de lijnen staan open, dames en heren. Reacties zijn welkom. Je kunt me gewoon direct bereiken. Ik ben hartstikke live bij je. Mijn nummer luidt 06-422-300-39. En niet allemaal tegelijk, hè? En ik zeg tegen al die mensen die eventueel wilden reageren. Dat kan alleen via een app of een sms-bericht of eventueel via Messenger. RTV4 Live Radio. Brinkies Kickstart. Met hier en daar wat Nederlandstalig. Zometeen een Duitsstalige plaat. En ook wat country gaan we sowieso voor je draaien. Hoppaatje hopmuziek. Zit eraan te komen, maar eerst even deze. Veel oldies, dat is een ding wat zeker is. Het was eens de begeleidingsgroep van Cyndi Lauper. Ken je van Girls Just Wanna Have Fun, onder andere. Time After Time en dat soort dingen. De Hooters draaien we in de uitvoering van Satellites. Goedemorgen.

Ik weet natuurlijk niet hoe het bij jou is, maar de sterke knop staat bijna open in de studio. Draai ze ook voor de buurvrouw. Ik zeg gewoon even een beetje gas geven. Kan jou schelen. Appie sturen naar je vrienden, vriendinnen, buren, eventueel familie, collega's, mag ook natuurlijk. We draaien gezellige muziek, de herkenbare hits op de radio op dinsdag en donderdagmorgen tussen 10 en 12. Dit was Kiss en I Was Made For Loving You en ik had muziek van de Hooters. RTV 4, Nederlandstalig. Hier is de voorlaatste van Wilfred Genee.

Maar dames en heren, je kan dit gewoon draaien als verdwaalde piratenplaat eventueel. Want piraten, de mannen van de Vrije Radio, die hebben dit door de jaren heen veel gedraaid. En terecht. In het kader van die Duitse showplaten, Andrea Berg en Du hast mich duizendmaal belogen. En ik had zojuist een oudje van, die is een maand of vier, vijf geleden uitgebracht. Wilfred Gené, en dat was ooit de kanjerschijf. En dat heette Vrijgelovig. Vrijgelovig. En blijgelovig. Goed, we gaan er zo meteen uitvoeren. Het nieuws en de boodschappen van 11 uur. En ik laat de muziek uitlopen tot de pieps. En ik zie je heel graag terug aan de andere kant van 11 uur voor het tweede uur van dit programma. Nog even Chesney Hawks on the radio.

Dames en heren, het is een van de vergeten hits die we draaien. Hij stond vorig jaar nog live in het Metropool in Hengelo. Is inmiddels een oude padvinder. Ooit de Baby's, White Lightning ken je nog. Every Time I Think of You. And Isn't It Time. Dit was Bad English met oudleden van onder andere Journey en natuurlijk John Waite en Straight to Your Heart. En ik had Chesney Hawks voor je. Ik kan nog net even voor het nieuws van 11 uur. De nieuwe single van Edwin Evers.

0: DAB+ en online.
1: RTV 4.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage VIA-uitkering hebben ontvangen. Dit is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben ontvangen. Zij hoeven dit niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Bij nieuwe Franse scholierenprotesten zijn gisteren meer dan 600 mensen aangehouden. Tientallen mensen raakten gewond. Er waren onder meer protesten in de voorstad van Parijs, in Lyon en in Lille. Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken werd er op verschillende plekken met zoutzuur gegooid naar agenten. Protesten begonnen vorige week in Parijs. Leerlingen willen een vuist maken tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en de vervallen schoolgebouwen. Vandaag worden opnieuw demonstraties verwacht. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat onderzocht wordt of Iran betrokken was bij de aanval tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv. Israël vermoedt dat de co-piloot het toestel wilde laten neerstorten. Het vliegtuig is uiteindelijk veilig geland. Het weer, de buien trekken weg naar het oosten. In de loop van de dag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt een graad of 20. Morgen zon en stapelwolken en opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ah!
7: Oeh, gaat het?
6: Dan moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
9: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
0: Dit is RTV 4.
1: Kickstart met Johan.

0: Niet dat we scheid hebben aan de top 40 van nu of zo, maar de platen van vroeger zijn gewoon 100 keer beter.
1: Is dat echt zo?
2: Ja, dat is echt zo.

is inmiddels bijna 11 minuten na de klok van 11 uur, dames en heren. Ik zeg nogmaals één oprecht goedemorgen. Live radio, dinsdag en donderdagmorgen, 2 uur lang. Met een mooie lijst. De hits die sowieso kunnen meezingen eventueel. En Henk Stoeten die luistert mee, die is onderweg voor de werkzaamheden. En die man die hoor je aanstaande zaterdagochtend weer vanaf de klok van 9 uur. Via dit radiostation met Music Memories. Later gedraaid speciaal voor alle collega's, medewerkers en versterkers van dit radiostation. Te ontvangen op FM en natuurlijk via internet. De digitale snelweg, het wereldwijde netwerk. En ook Marion die heeft gereageerd, dankjewel. Wordt meegeluisterd in Hengelo. Tante Riki heeft de radio aanstaan in Den Bosch, dankjewel. Kees Pronk is erbij vandaag. Dat gaat heel goed trouwens met de reacties. Ook de mensen die meeluisteren en gereageerd hebben op de pagina Vrienden van 192 TV, Zeezenders Veronica Noordzee en Miamigo. Dankjewel daarvoor. Marijo Kalmskleur, bedankt. Rita Velting, bedankt voor het delen van mijn berichtgeving. Corina van der Leij luistert mee in Sittard, het verre zuiden van Nederland. Ant Polman is erbij, dankjewel. Tineke Pijning heeft gereageerd. En ook Thea Glastra. Joke Slot, welkom. Er wordt meegeluisterd in Harderwerk. Fred Beuving. Yvette Leerdam. Willem Vroets. Jeanette Uiverman. Siets Wijnalda, collega. En Bernhard, die luistert, als ik het wel heb, mee. In België of Frankrijk. Dan gaan we weer internationaal. Ik had zojuist een oudje van Matthias Reim, Verdammt is Liebdies. En daarvoor zat Manfred Mann met een oude plaat. En die was 2 kanaals mono. Het is al even geleden dat het uitkwam. Zegt regelmatig, hoe oud zijn wij eigenlijk? Nederlandstalige popmuziek on the radio. RTV 4, goedemorgen, hier is Cadans en Intimiteit.

bepaalde rollatorhits, dames en heren. Dit was in de jaren 70 een vrij grote hit in Nederland. Een van de vele van dit baasje. Dat was hij ongelooflijk populair. Ooit maakte hij ziek muziek met Bernie Taupin. Het was ook een hit trouwens. Ik ben even de titel vergeten, maar het maakt niet uit. Dit was Crocodile Rock van Elton John. En ik had Intimiteit. Intimiteit van Cadans. In het kader van het Nederlandstalige lied. Wat we veelvuldig draaien in het programma Kickstart. Amerikaanse popmuziek maakte eens deel uit van onder andere de Doobie Brothers. Maar ging ook ooit solo. Hier is Michael McDonald's.

Ja, dames en heren, hij gaat lekker. Is inmiddels best populair geworden door de jaren heen. En dit was, als ik het wel heb, een nummer 1 succes in de top 40. Laat je gedraaid speciaal voor Marion. Rutger van Banneveld draaiden we in de uitvoering van Zwoele Zomer en Nachten. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen.

En ik had zojuist de muziek van Michael McDonald. Ik zei het al, hij maakte eens deel uit van de Doobie Brothers. What a Fool Believe was een aardige hit in Nederland. En we draaiden vandaag Sweet Freedom. Zoetsappig. Hij hield de vrede hoog in het vaandel. Ik heb het al meerdere malen gezegd, ik heb iets met piraten, dames en heren. Uit mijn piratentijdperk, zeg maar, stamt deze plaat. Het is wel leuk om te vertellen dat ook Edwin Evers dit gebruikt in zijn programma op vrijdagmiddag. Dat zijn leuke dingen, leuke bijkomstigheden. Je wordt er vrolijk van. Lekker pingeltje.

En ze luisteren daar iedere dinsdag en donderdag naar dit radioprogramma. Ik ben er blij mee. En ik moest de groeten van Eddie. Eddie, de groeten terug. Alle muziek van vandaag speciaal voor jullie gedraaid. Kwekerij Eefstel, dankjewel.

Oktober 2026. Hij is 39 jaar geworden. Anna Drijver, dat is een Nederlandse actrice, 43 jaar. Kim Leon. Leon moet ik zeggen, ja, is met een A. Oh ja, met een A. Zangeres, presentatrice, 46 jaar. Marjolein Touw viert haar verjaardag, Nederlandse zangeres. 64 geworden vandaag. En ook André Rieu is jarig. Het is altijd weer een beleving om live bij zijn concerten te zijn. Mensen die richting het zuiden gaan. Om daar te genieten in de open lucht van optredens van Rieu. En zijn prachtige orkest. Goed, heb jij iets te vieren? Laat ze maar doorkomen, dames en heren. Lijnen staan open. Nogmaals mijn nummer. Ik denk dat de reactie van de kwekerij uit de Nieuw-Leuzen kwam. Maar goed. Het is me niet helemaal duidelijk. Maar goed. Ik ben er wel ongelooflijk blij mee. 06-422-300-39. We gaan naar België. En die Belgen zijn zo dom nog niet. Want ze scoorden ooit een vette hit, ook in Nederland. Hier is The Way To Your Heart van Soul Sister.

Muziek gemaakt in Nederland in het kader van de Nederpop. Baasje is veel te jong overleden. Heeft heel veel mooie muziek nagelaten die nog steeds gedraaid wordt. Hier en daar ook via streams, et cetera, op de FM. We draaiden Alexander Gurley voor je in deze editie van Brinkies Kickstart bij RTV4 op de eerste van de tiende maand van het jaar 2026. I'll Never Drink Again. En ik had Soul Sister uit België. Die Belgen zijn zo dom nog niet. Het is tijd, ja, zeg maar, tijd voor de Verdwaalde Piratenplaats.

Ja, dames en heren, er zijn mensen die proberen van de drank af te komen. Dat was de aanleiding van de plaat van Alexander Gurley. Een reactie van Henk. Het lukt hem niet. Ik heb er ook moeite mee. Ik heb geen problemen met alcoholische dranken, want daar begin ik niet aan. Maar goed, dat roken, daar houdt me al de jaren bezig. En kom er maar eens af. Ik heb altijd respect voor mensen die zomaar even alles aan de kant gooien. Eventueel de laatste peuk. En de resten uit het pakkie check. Of het pakkie met Marlboro. Het gaat toch in een aantal gevallen de sloot in. Onderweg bijvoorbeeld. Respect. Goed, we draaien de muziek van Simon & Garfunkel. Je kent ze natuurlijk van het legendarische album Bridge Over Troubled Water. En dit heette The Sound of Silence. En ik had een Nederlandstalige plaat in het kader van de piratenhits. De verdwaalde piratenplaat. Con Amour. De aarde draait rond. Doe me natuurlijk terugdenken aan die goede oude tijd, hè? Dat ik mijn plaatjes mocht draaien. En ik draaide dit speciaal voor alle mensen in Nieuw-Leuzen die meeluisteren. Want Nieuw-Leuzen is een piratendorp bij uitstek. Goed, Alfred en... Nee, wacht even. Elise en Alfons die luisteren mee in Hengelo. Ga ik zometeen een plaat voor draaien. Iets van Queen werd gevraagd. Gaan we sowieso draaien. En ik krijg steeds meer reacties, nieuwe berichten binnen. Ik ben er ongelooflijk blij mee. Ook gisteravond niet al te veel verzoekjes, dat is goed. Maar wel veel persoonlijke reacties. Dankjewel daarvoor allemaal.

Gisteravond nog een van de andere hits gedraaid van dit clubje. Speciaal voor Corina in Sittard. Amanda van Boston. Tom Tulles, technisch gezien een van de betere bands van deze aardkloot rockbands in dit geval. Boston draaiden we en More Than a Villain. En ik had Jeff Wayne voor je. Met Eve of the War. Met Justin Hayward van The Moody Blues in vocale gedeelte. Plaatje speciaal voor Elise en Alphons. Queen, I Want to Break Free.

toen de tijd met Freddy in de huishouding, hè? Hulp in de huishouding. Speciaal voor alle weggelopen huisvrouwtjes. Freddy stond voor je klaar. Afdrogen, afwassen. Beetje poetsen. Queen draaiden we, I Want To Break Free. Robert heeft nog gereageerd en ook Arie Pronk is erbij vandaag. Pascal Wouters, ook bedankt voor je berichtje. En Roos Pronk, ook bedankt. Iedereen die erbij was op deze donderdagmorgen. Bedankt voor het luisteren en voor de reacties natuurlijk. Het is inmiddels een minuut of drie voor de klok van 12 uur. Ik heb nog één plaat voor je en ik zeg alvast een fijn weekend. Fijne dag nog. Veel plezier met de andere collega's van deze omroep. En ik ben er weer volgende week dinsdag vanaf de klok van 10 uur. Fijn weekend alvast.

0: Plus en online.
1: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
6: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. Het UWV begint vandaag met de hersteloperatie van de WIA. Die uitkering is bedoeld voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Zeker 16.000 mensen kregen te weinig geld en worden nu gecompenseerd. Mensen die te veel hebben gekregen hoeven dat niet terug te betalen om een nieuw schandaal zoals de toeslagenaffaire te voorkomen. Bij Pakistanse luchtaanvallen op buurland Afghanistan zijn zeker 9 mensen gedood, onder wie vrouwen en kinderen. Dat melden de Taliban in Afghanistan. Pakistan spreekt van een antiterreuroperatie en zegt dat het 22 terroristen heeft gedood. Het is de afgelopen tijd onrustig tussen de 2 buurlanden. En Europa heeft alle betalingen aan Sierra Leone stopgezet, omdat het land niet wil meewerken aan de uitlevering van drugscrimineel Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. Justitieminister Van Wil had aan de EU gevraagd om per direct de geldkraan dicht te draaien. Hij hoopt dat ook de steun van ruim 22 miljoen euro voor volgend jaar niet doorgaat. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode. Afgewisseld met stapelwolken. En dan wordt het opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Geld nodig? Of gewoon toe aan een leuke baan? Ontdek de schoonmaak.nl. Goed verdienen, leuke collega's en werk bij jou om de hoek. Ideaal toch? Ontdek de schoonmaak.nl. Snel aan de slag, ook zonder diploma.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Dit is RTV 4.
1: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Afgelopen week zijn 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus. Er kwamen 12 nieuwe besmettingen bij. Het aantal nieuwe besmettingen neemt de laatste tijd af. Het RIVM denkt daarom dat de piek voorbij is. De Europese Commissie heeft de geldsteun aan Sierra Leone stopgezet omdat het land niet meewerkt aan de uitlevering van drugscrimineel Bolle Jos. Het land zou dit jaar nog 18 miljoen euro van Brussel krijgen, maar het gaat dus niet door. En er is weer een treinverbinding tussen Groningen en het Duitse plaatsje Leer. Die heeft 10 jaar stilgelegen omdat een schip een brug kapot had gevaren. Daardoor moesten reizigers jarenlang met de bus, maar vanaf maandag kunnen ze weer met de trein. Het weer, op steeds meer plekken zon. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tenslotte, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het UWV begint vandaag met een hersteloperatie voor mensen die een te lage WIA-uitkering hebben gekregen. Dat is een uitkering voor mensen die door ziekte niet meer kunnen werken. Volgens de Algemene Rekenkamer kregen zeker 16.000 mensen tussen 2020 en 2024 te weinig geld. Soms gaat het om kleine bedragen, maar het kan oplopen tot 25.000 euro. Daarnaast zouden minimaal 12.000 mensen juist te veel geld hebben gekregen. Zij hoeven het niet terug te betalen. Volgens het UWV komen de fouten doordat de regeling erg ingewikkeld is. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. Er zijn nu in totaal 56 besmettingen met het West-Nijl-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten zijn overleden. Het RIVM verwacht dat de piek van de uitbraak voorbij is, omdat het aantal nieuwe infecties de laatste tijd afneemt. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs. Op verschillende plekken is dat opnieuw op geweld uitgedraaid. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Gisteren werden bij de verschillende scholierenprotesten in totaal meer dan 600 mensen opgepakt. De scholieren protesteren tegen de overvolle klassen, het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar ervoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart neemt toe. Vorig jaar werd een derde van de museumbezoeken gedaan met een museumkaart. Veruit de meeste Nederlanders gaan wel eens naar een museum, blijkt uit onderzoek van Ipsos. 11% zegt dat nooit te doen. Het weer. Op steeds meer plekken breekt de zon door. In het noordoosten kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen flinke zonnige periode, afgewisseld met stapelwolken. En dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
9: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
10: Dit is RTV 4.
11: Het Amazing Menu.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Delsion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Mazing Menu.

0: Plus en online.
1: RTP 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting aan te passen, om kleinere spaarders en beleggers te ontzien. Minister Heijnen van Financiën heeft dat gezegd bij de Algemene Financiële Beschouwingen. Het minderheidskabinet kwam deze week met plannen om meer mensen belasting te laten betalen over hun spaar- en beleggingsrendement. Maar gisteren bleek dat zowel de linkse als de rechtse oppositie dat niet ziet zitten. Minister Heijnen is bereid tot overleg, maar waarschuwt wel dat het enorm ingewikkeld is om een alternatief te vinden. Er zijn afgelopen week 4 mensen overleden die besmet waren met het West Nile-virus, meldt het RIVM. In totaal kwamen er 12 besmettingen bij. Alle patiënten kregen het virus door een beet van een besmette mug. In totaal zijn er nu 56 besmettingen met het West Nile-virus in Nederland gemeld. 9 patiënten overleden. Het RIVM denkt dat de piek van de uitbraak voorbij is. Ook vandaag wordt in Frankrijk gedemonstreerd tegen de staat van het onderwijs in het land. Volgens Franse media is in Nantes een school in brand gestoken en is in Marseille een schooldirecteur overgoten met benzine. Inmiddels sluiten ook universiteitsstudenten zich bij de protesten aan. Quizprogramma De Slimste Mens hervat vanavond het lopende seizoen. Voorafgaand aan de uitzending zal presentator Herman van der Zandt een eerbetoon brengen aan Paulien Cornelissen. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De uitzending van gisteren werd geschrapt. Het huidige seizoen is al enkele maanden geleden helemaal opgenomen. Omroep KRO-NCRV heeft in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten om de uitzendingen weer te hervatten. Het weer, steeds meer zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
11: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat van aluminium, WPC of hout. Kijk Kijk op tuinhoudnodig.nl.
8: Gevonden.
12: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
13: Dit is RTV 4.
14: Schijven voor bedrijven.

0: Weet je nog dat in de zomer van 1986 een wereldwijd grote hit scoorde met Final Countdown, hè? De band Europe. Later hadden ze nog een leuke hit met Rock the Night en zo. En Substitution. Nou ja, vul maar in. Allemaal niet leuke plaatjes natuurlijk, hè. Ja, hey, goedemiddag. Dat zeg ik. Je radio met Gert-Jan Hoekman. Welkom bij natuurlijk Rocktober, hè. Ja, inschrijven voor bedrijven. Want vandaag hebben we een beetje rockmuziek. En dat is allemaal muziek wat allemaal in de top 40 hebben gestaan, zeg maar, die plaatjes. En die komen je vast en zeker wel bekend voor. Niet dat je denkt van, nou, krijgen we nu allemaal weer te horen. Nee hoor, je kunt gewoon lekker aan je werk blijven. En ik weet zeker dat je er niet stil bij kunt staan. Lekker je luchtgitaar even erbij pakken. En lekker meedijen in de muziek die wij vandaag speciaal voor jou brengen hier in Rocktober. Het is niet alleen vandaag, de hele maand oktober. Elke donderdag tussen 2 en 4 voor jou hier op RTV 4 Radio. Ik zou zeggen, zeg het door, geef het door. Op welke vorm dan ook.
1: Met onze hits.
2: Met onze hits. Kan jouw dag niet meer stuk.
1: Kan jouw dag niet meer stuk. Net dat beetje meer radio.
0: Het is wel even dat je het weet natuurlijk, hè. Heerlijke muziek, mensen. Heb ik allemaal klaarstaan. Het is allemaal met een lekkere gitaartje erin. En we kunnen allemaal lekker meepingelen. Dus ik zou zeggen, ook zeker doen. Straks nog even een toppenknaller. En om 15:15 hebben we natuurlijk de schijven voor bedrijvenplaat nog. Allemaal leuke muziek. Maar eerst ABC en The Poisoned Arrow.

0: Bekend van die symfonische nummers natuurlijk, hè, van Electric Light Orchestra. Dit was Rockaria.
1: Het is tijd voor een topopknaller.
0: Zeker weten.
1: In schijven voor bedrijven.
0: Ach, we hebben er weer een hele mooie binnengekregen. Onze hartelijke dank daar weer voor, mensen. Dat, wij zijn daar zo blij om, hè. Dat we weer leuke plaatjes binnenkrijgen. Voor leuke items die we altijd gebruiken, zeg maar, in dit programma van schijven voor bedrijven. En vandaag een hele bijzondere uitzending. Rocktober. Allemaal een beetje rockplaten van toen en nu. En dan krijg je allemaal te horen zomaar weer op jouw donderdag tussen 2 en 4 op jouw radiostation. RTV 4, mensen. Het nieuwe geluid voor Noordoost Overijssel. Hè? Heerlijk toch? Nou goed, zeg het voor, zou ik zeggen, als je het leuk vindt. En zeker even de mensen die het een beetje van rockmuziek houden. Want we zitten vandaag toch een beetje in de gitaarwerk en dergelijke. Dus ik zou zeggen, bel ze, app ze, stuur een mail eventueel. Maar ja, we zijn de hele maand er nog, dus tussen 2 en 4 op de donderdag. De hele maand oktober, jongens. Rocktober. Goed, ik ga even de mensen even bedanken die allemaal een plaatje hebben ingestuurd voor een bepaalde item die we wegdraaien vandaag weer in dit programma. Ga ik even een applaus geven vanuit de studio. Kan dat allemaal, jongens? Ja, kan dat even? Ja? Ja, kan dat? Ja, zeker. Wat lief toch, hè, deze mensen, hè?
1: Dit is de topopknaller van deze week.
0: Een hele mooie van de Dire Straits. En de Sultans of Swing. Groot het geweest in 1978. En nu maar lekker meeswingen. Of in ieder geval meepingelen op je luchtgitaar. Dat zou kunnen natuurlijk, hè?

0: Heerlijke muziek van The Big Man Turner Overdrive. En Hey You uit 1975. En daarvoor hadden we nog The Simple Minds en Live. In...
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Delsion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Gert-Jan Hoekman. RTV 4.

0: Amsterdamse band, hè, die in de jaren 80, de jaren 90 hele leuke hitjes hebben gemaakt, hoor. Oh. Maar deze was er een van, hè. Laat het vanavond gebeuren. In 1997, die dijk. Heerlijk, man. Echt wel. En daarvoor hadden we natuurlijk ook die hele mooie van AC/DC, hè. Met Whole Lotta Rosé. En we hadden Blondie nog in 1978 met Present There. Wat een heerlijke muziek, hè. Rocktober vandaag. In Schijven voor Bedrijven. Nou, de hele maand oktober. Tussen 2 en 4 op de donderdagmiddag. Op RTV 4 Radio, mensen. We maken er weer een gezellige boel van. We gaan eens even kijken wat we de als Schijven voor Bedrijvenplaat weer weg mogen draaien. Het is vandaag een hele mooie geworden van Roxette. En met Joyride in 1991.
1: En dit is de nieuwe Schijven voor Bedrijvenplaat van deze week. Hello.

0: Katapult, hè? In 1976 was het alweer. Remember September. Nou, dat doen we dan ook maar weer. Want ja, het is inmiddels alweer oktober natuurlijk. Hè. Dan gaat het allemaal zo snel. Hè. Het is Rocktober in natuurlijk in dit programma van... jawel. Van schrijven voor bedrijven. Dus ik zou zeggen, lekker erbij blijven. Want heb je nog een luchtgitaar? Haal hem er even lekker bij. Want het is lekker om even lekker mee te pingelen op de volgende muziekmensen. Onder andere van Bon Jovi. En Always uit 1995. Straks na het nieuws zijn we heel graag weer bij je terug met nog veel meer leuke, gezellige platen waar je lekker de gitaar even bij kunt pingelen. Heerlijk, man. Hier is Bon Jovi.
1: This Romeo is bleeding.

0: zometeen meer.
1: Schijven voor bedrijven.
0: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Ja, mooi, die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden zegt goed voorbereid te zijn. Er zijn gespecialiseerde isolatiefaciliteiten en er wordt regelmatig geoefend met de opname van mensen met ernstige infectieziekten. De patiënt komt met een speciale vlucht naar Nederland. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan 1000 euro rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne. Het gebeurde dinsdag. Het toestel was geland na een vlucht uit Mexico. Bij een controle werden de drugs ontdekt in de handbagage van het bemanningslid. Het waren 18 pakketten cocaïne, verdeeld over 3 stuks handbagage. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het bemanningslid is aangehouden. De douane heeft niet bekendgemaakt bij welke luchtvaartmaatschappij die persoon werkte. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen besloten. Zij was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn, daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ah! Oeh, gaat het?
3: Er moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Dit is RTV 4.
7: Schijven voor bedrijven.

0: Heerlijk, hè? Alice Cooper en School's Out. En 1973, nou, de scholen zullen inmiddels wel uit zijn, zo'n beetje. Volgens mij, nou ja, of nu net. Kan natuurlijk wel nog, hè. Hey, welkom bij natuurlijk het programma op de donderdagmiddag. Ja.
1: Goedemiddag.
0: Schrijven voor bedrijven.
1: Met Gert-Jan Hoekman.
0: Tot vanmiddag 4 uur. Vandaag een speciale editie van natuurlijk Rocktober. Het is oktober en we hebben dan heel veel rockmuziek in het programma van Schijven voor Bedrijven. Dus daar moet je maar even aan wennen voor de hele maand. Maar het is allemaal wel bekende muziek. Het is allemaal muziek, een beetje rockmuziek uit de top 40 van toen en nu. Ja, heerlijk toch om naar te luisteren. Zo net Alice Cooper dus met School's Out. En we hadden Bon Jovi met Always nog even. En dat allemaal voor het nieuws nog, hè? Een stukje. Ja, goed. Soms kun je de platen niet helemaal laten draaien. En we hadden Caterpillar zelfs nog met Remember September 1976. Even voor het nieuws. Hey, welkom bij het tweede gedeelte alweer. Straks om kwart over, nou, tien over zo'n beetje, hebben we natuurlijk nog weer de Foto 4. Foto 4, ja, vier plaatsen die binnen zijn gekomen om weg te kunnen mogen draaien in dit programma van Schijven voor Bedrijven als de Foto 4. En dat op RTV 4 Radio. En kwart voor hebben we weer een hele mooie, ja, de plaat is een verhaal met Bart van Leeuwen. Hij gaat straks een mooi verhaal vertellen en dat komt allemaal uit 2005. Ik zou zeggen, er gewoon blij blijven. Dan draaien we nu nog even een hele mooie van Betty Midler.
2: Op het werk, thuis of in de auto. Schijven voor bedrijven.

0: ooit eens een top 10 hit behaald met The Beast of Burning. Ja. En dat allemaal in 1984, hè. Zij is ook erg bekend van de single The Rose. Het is weer tijd voor de foto 4, mensen. Vier leuke platen die, nou ja, wat is leuk, die mogen we dan wegdraaien. Ons hartelijke dank voor de platen die het zijn ingestuurd. En die gaan we nu gewoon lekker non-stop achter elkaar wegdraaien. Blijf er gewoon gezellig bij. Straks na de klok, zo'n beetje, tegen half ben ik weer bij je terug. En dan krijg je van mij te horen wat we precies hebben gedraaid. Nou, in ieder geval een plaatje van de Dijk, de Bintangs, de Deep Blue Something. En we hebben er nog één, van Cloud volgens mij. Nou, lekker genieten, zou ik zeggen.
1: De Foute 4 op RTV 4.
2: RTV 4.

0: was een Zuid-Afrikaanse meidenbandje. Ja, ja, ja. En ze scoren behoorlijk goed met deze Save Me uit 1979. En ze hadden zelfs nog een mooi nummer met Substitute, ook ergens, hè. Ja, die hebben het lekker gedaan, joh. Die meiden, echt wel. Oh. Je hebt geluisterd alweer naar Clouds met Save Me. En daarvoor hadden we nog wat leuks. Deep Blue Something met Breakfast at Tiffany's uit 1996. Ja, ja. En we hadden natuurlijk die hele mooie van The Bintangs. En dat was I'm On My Own Again uit 1971. En we zijn begonnen met De Dijk en Slow Motion. En dat waren de vijf fotoplaten, zeg maar, in de foto 4 op RTV 4 Radio. Elke donderdag, even na de klok van 3, krijg je ze altijd weer te horen. Je mag ze insturen naar gertjan@schijvenvoorbedrijven.nl. Als jij leuke muziek weet voor deze items, dan mag je dat altijd doen. Ga ik jou even meenemen naar Rio Speedweeken met die hele mooie Keep On Loving You.
1: De dagen worden korter en de hits klinken veel beter. Het is herfst bij Schijven voor Bedrijven.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Delsion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Als je gitaarles krijgt, is dit jouw eerste les die je moet leren volgens mij. Guns N' Roses en Paradise City. En 1989, daarvoor die hele mooie van Status Quo, hè? En met Lies, 1981. Och, wat een heerlijke muziek allemaal, mensen. Rocktober in Schijven voor bedrijven. Elke donderdag tussen 2 en 4, de hele maand oktober. Dus zeg het voort. Als je een beetje van rockmuziek houdt. En zeker op de RTV 4 radio. Dan ben je helemaal uitgenodigd om lekker te luisteren tussen 2 en 4. 2 uur durend programma. Jazeker. Hey, we gaan even kijken wat onze enige echte. Ik heb het dan over Bart van Leeuwen. Die is even aangeschoven. Die gaat een heel mooi verhaaltje vertellen. En dat, in dat verhaal schuilt namelijk weer een hele mooie plaat. En als je die plaat kunt raden, dan zou het mooi zijn. Dan ga ik je straks nog even feliciteren. Dan ga ik gelijk ook nog even een mooi plaatje voor je draaien. Ja, moet je wel flink je best doen, hè? Nou, Bart is aangeschoven. Hij gaat het verhaal even vertellen. En in dit verhaal dus een hele mooie plaat. Speel met elkaar, eventueel op het werk. Of lekker voor jezelf, dat kan natuurlijk ook, hè. Hier is die hele mooie verhaal van Bart van Leeuwen. Bart, ga je gang.
1: La la di da di da di da, Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: De tijd vliegt voorbij en dat betekent dat de volgende zomer voor je het weet alweer voor de deur staat. Maar die zomer is vervolgens net zo snel weer voorbij. En dan breekt voor mij de ellendigste maand van het jaar aan. Weet je, met mijn vader ging het eigenlijk precies als met de zomer. Zo was hij er nog, maar van het ene op het andere moment niet meer. Ik was 10 jaar toen hij stierf. Het voelt nog steeds alsof ik op die ene dag plotseling 7 jaar ouder ben geworden. Ineens was ik niet meer dat onschuldig kleine jongetje dat ik al die jaren was geweest. En zodra het september wordt, komt alles weer boven. Dan heb ik geen rust meer in mijn hoofd en kan ik alleen nog maar denken aan wat ik destijds heb meegemaakt. Het lijkt net of alle donkere wolken die er zijn precies boven mijn hoofd samenkomen en een enorme stortbui over me uitplensen. Langzaam verdrink ik dan in de pijn. Die komt elk jaar weer terug. Was het maar altijd voorjaar, dan was die ellendige maand tenminste voor eeuwig heel ver weg. En inmiddels is het al 20 jaar geleden dat mijn vader stierf, maar ik voel de hele maand september nog steeds hetzelfde als wat ik toen voelde, vlak na zijn begrafenis. Ik sloot me op in mijn slaapkamer. Ik kroop in bed. En toen mijn moeder even later op de deur klopte, riep ik huilend: maak me maar weer wakker als september voorbij is.

Ja, ik kan me het echt voorstellen hoor. Als je dat allemaal overkomen is, ja, dat vergeet je natuurlijk nooit meer. Hè. Hey, mocht je het graden hebben, ik ga je zo meteen even feliciteren. Het was trouwens Green Day, hè, met Wake Me Up When September Ends. Dat was een hitje uit 2005. Jazeker. Hey, mocht je het graden hebben, ik zeg bij deze dan maar weer. Dank voor jou een hele mooie draai van Deep Purple en Smoke on the Water. Was een gigantische grote hit in 1973. En voor onze beginnelingen van de gitaarspelen kunnen nu lekker meedoen. En zeker op de luchtgitaar, hè. Het gaat geen snaar stuk, mensen. Lekker meepingelen. Dat kan allemaal hier in Rocktober in Schijven voor Bedrijven.

Smoke on the Water uit 1973. Hey, we zijn weer zo'n beetje aan het eind van... Ja, ik had het al in de gaten. Ja hoor. Zeker weten toch? Volgende week ben ik er weer met Rocktober. Lekkere rockmuziek. Dus ik zou zeggen, gewoon lekker dan ook weer luisteren tussen 2 en 4 op je radio. Zometeen krijg je Kelvin Punter te horen met het programma RTV4 onderweg tussen 4 en 7. Heel veel plezier ermee met Kelvin. Ik ga eruit met The Ramones en Rock'n'Roll High School uit 1980. Hey, bedankt nogmaals voor het luisteren. Graag tot anders. Tot zaterdagmorgen 8 uur hier ook op RTV4 met heerlijke rustige muziek. Dat is een keer wat anders. Hè? Dan mag je ook luisteren. Of anders weer op de donderdag tussen 2 en 4. Houdoe!

0: VVV.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Het ziekenhuis in Leiden heeft goede isolatiefaciliteiten en oefent regelmatig met het opnemen van mensen met ernstige infectieziekten. De ebola-uitbraak in Congo is de grootste ooit. Er zijn 4000 sterfgevallen geregistreerd, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger. Twee schoonmaakbedrijven uit Amsterdam en Zaandam hebben boetes gekregen van de arbeidsinspectie van in totaal €700.000. De bedrijven hadden hun salarisadministratie niet op orde. Zo werden medewerkers onder meer contant betaald. De inspectie heeft beslag gelegd op het vermogen van de twee bedrijven om de boetes te innen. Het kabinet is bereid om de plannen voor de vermogensbelasting zo aan te passen dat kleinere spaarders en beleggers worden ontzien, zegt minister Heijnen van Financiën. Om geld te hebben voor de invoering van een vermogenswinstbelasting in box 3 wilde het kabinet beleggers en spaarders met meer dan €1.000 rendement al belasting laten betalen. Oppositiepartijen zien dat niet zitten. Een iconisch shirt van basketballer Michael Jordan is geveild voor €10,9 miljoen. Jordan droeg het tijdens de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls in 1998. Het was het laatste seizoen en de Bulls werden kampioen. Nog nooit is een basketbalshirt voor zoveel geld verkocht. Het duurste sportshirt ooit is er een van honkballer Babe Ruth. Daar werd €21,5 miljoen voor neergeteld. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: RTV 4 Verkeer. Ik begin op de A50 en dat is Apeldoorn en Meloord. Tussen Hattem en Kampershuid, 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de N50, Zwolle en Meloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kamper, 3 kilometer en 3 minuten vertraging. En dan de laatste, die is ook gemeld op de N50. En dat is dan Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampershuid, 3 kilometer en 4 minuten vertraging.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Ah! Oeh, gaat het?
7: Er moet hier echt licht komen.
8: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
10: Dit is RTV 4.
0: Onderweg met Calvin.
4: Voor de donderdagmiddag. Madonna, Sienna Spyro is voor je onderweg. En nu Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Ik zeg goedemiddag.

Sienna Spyro en Material Lover. Een hele goede middag. RTV 4 heb je aanstaan en tot 7 uur is dit Onderweg met Kelvin. Op de eerste dag van oktober, jazeker, wat een gezelligheid. Hey, wat is er allemaal in het nieuws gebeurd? Misschien heb je veel meetings gehad of heb je onder een steen geleefd en je weet helemaal niet wat er allemaal gebeurt. Nou, zometeen ga ik je er uitgebreid over vertellen. En verder goede muziek van Maroon 5, ook Dusty Springfield, James Bay. Allemaal voor je onderweg. En nu Madonna, Dressed You Up In My Love, hier op deze donderdagmiddag.

0: Maroon 5 en This Love horen hierbij onderweg met Kelvin. Wat is er allemaal in het nieuws gebeurd? Ik ga je helemaal bijpraten, dat gaat helemaal goed komen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat meldt de brancheorganisatie Museumvereniging. Het aantal bezoekers steeg ten opzichte van een jaar eerder met zo'n 2,5%. Dat brengt de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. En het programma De Slimste Mensen vat vanavond het lopende seizoen al met een eerbetoon voor de overleden jurylid Paulien Cornelissen. Ze overleed gisteren op een 50-jarige leeftijd aan kanker. Maar had de lopende seizoen van de quizshow al enkele maanden geleden al helemaal opgenomen. En tenslotte, Sierra Leone kan zijn problemen met de Europese Commissie direct oplossen door drugscrimineel Bollejos uit te leveren aan Nederland. Dat zei minister Van Wil van Justitie en Veiligheid vanuit Luxemburg.
1: RTV 4

RTV 4, onderweg met Kelvin, met James Bay en The Through All My Heart. Binnen uur en een paar minuten hoor je nieuws over een leuke activiteit. En het gaat over de Drie Musketiers, jazeker. Het is niet de Dalton, zeg maar. Het gaat over iets heel anders. En we gaan weer lekker muziek dobbelen. En de herfst is al begonnen. Je voelt het niet. Maar als het over heerlijke herfstplaten aankomt, dat vind ik dit ook wel een goeie hoor. Ik heb het namelijk over Travis en Sing. Maar goed, als ik ga zingen, ja, dat is voor niemand goed. Dus we laten het maar gewoon lekker aan Travis over. Je hoort het hier nu, RTV 4, onderweg met Kelvin.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Universitair Ziekenhuis in Leiden gaat een patiënt opnemen die besmet is met ebola. Het is iemand van Artsen zonder Grenzen die in de Democratische Republiek Congo aan het werk was om de ebola-uitbraak daar te bestrijden. Twee schoonmaakbedrijven hebben €700.000 aan boetes gekregen van de arbeidsinspectie. Schoonmakers werden zwart betaald voor hun werk en van veel medewerkers konden de bedrijven niet aantonen dat ze in dienst waren. Het kabinet is bereid om kleinere spaarders en beleggers te ontzien in de plannen voor de vermogensbelasting. Minister Heijnen zegt wel dat het erg ingewikkeld wordt om er een alternatief voor te vinden. Het weer, het klaart steeds verder op en het blijft grotendeels droog. Morgen eerst kans op mist, daarna veel zon en zo'n 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: En we gaan kijken wat er in de regio gebeurt en daarvoor is er namelijk het allerlaatste streeknieuws. Verenigingen in de gemeente Hardenberg krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Volgens de gemeente is er weinig tijd om ontheffing goed te regelen. Karbietschieten blijft wel toegestaan. Politie en BOA's controleren vooral bij excessen, meldingen en illegaal vuurwerk. Volgend jaar worden de regels geëvalueerd. En theatergroep VAK staat van 16 tot en met 18 oktober in Theater De Voorvechter met de musical De Drie Musketiers. 10 jaar geleden speelde de vereniging deze musical ook al en dit keer krijgt de voorstelling een vernieuwde uitstraling. VAK heeft sinds kort een eigen repetitieruimte. Op de website van RTV4 staat een reportage over de voorbereidingen. En tenslotte premier Rob Jetten bezocht woensdag stichting Ieder een Kind, een Sint in Vriezenveen. De stichting deelt jaarlijks duizenden Sinterklaas cadeaus uit aan kinderen uit gezinnen met weinig geld. Jetten sprak met de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. En ook werd er gesproken over regels en de samenwerkingen tussen de hulporganisaties en overheden. Dus over een streeknieuws uit het Vechtdal. Dan kijken we naar de situatie op de weg. En dat is ook best wel druk, al kan ik je vertellen. Ik begin op de A28. En dat is Zwolle-Groningen tussen Zwolle-Noord en afrit Nieuw-Leusen. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wiede-West. 2 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de A50 Apeldoorn en Meloord tussen Hattem en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de A50, dat is Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de N35, dat is Zwolle-Almelo, tussen Heino en Raalte, 4 kilometer en 13 minuten. Dan op de N50, dat is Emmeloord-Zwolle, tussen Ens en Kampen-Zuid, 6 kilometer en 8 minuten vertraging. Dan op de N350, dat is Zwolle-Omme, tussen industriegebied Hessepoort en Oud-Leuzen, 6 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst. Ja, dat blijft natuurlijk altijd. Op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Epe. En dat wordt dan geflitst bij hectometerpaal 222,6. En nou ja, voor de rest kun je gewoon lekker doorrijden.
1: Kelvin Punter. RTV.

DXS, XX en Say Something Lovin'. Zometeen, jazeker, gaan wij weer een muzikaal spelletje spelen hier op RTV 4, namelijk de muziekdobbel. Hartstikke leuk spelletje. En als je meekijkt via twitch.tv/rtv4radio... twitch.tv/rtv4radio, dan zie je namelijk een gele dobbelsteen. Er is wat geld over bij de omroep, dus er is een nieuwe dobbelsteen gekomen. Hartstikke leuk, een gele dobbelsteen wel te verstaan. Mijn lievelingskleur is dat geel. Ik had vroeger een gele kamer. Alles was geel, dekbed, muren, alles was geel. En ook de dobbelsteen. Nou, hoe leuk is dat? Zometeen gaan we een spelletje live spelen. Eerst voor je heb ik Vanessa Amorosi en Absolutely...

0: Vanessa Ambrosi en Absolutely Everybody.
1: De muziekdobbel.
2: De muziekdobbel.
0: En daar is het weer tijd voor. We gaan weer een lekker spelletje spelen. De muziekdobbel. En goed, als je meekijkt via twitch.tv, dan zie je al een hele mooie glimmende gele dobbelsteen. Ja, de muziekdobbel. Waarschijnlijk denk je van, wat is dat? Nou, het is heel simpel. We gaan een dobbelsteen gooien. En aan elk nummer is ook een genre gekoppeld en een track. En we gaan dan lekker dobbelen, draaien dan die ene plaat. En zetten daar dan een nieuwe voor terug. Dus jij mag bepalen wat er voor in de plaats komt. En dan denk je waarschijnlijk van, ja, wat kan ik daarvoor in de plaats zetten? Hoe is dat precies? Nou, er zijn verschillende genres en die gaan we samen overlopen. En dat beginnen we, dat doen we natuurlijk met...
1: 1.
0: Nummer 1, rock, alternatief en gitaar. AC/DC, Thunderstruck.
1: 2.
0: En misschien zonder kleren hoor. Nederlands product, Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken? Ja, dat is zeker waar. Dan beginnen wij natuurlijk ook nog met...
1: 3.
0: Team Techniek had hij nog nagekeken. Niet gelukt hoor. Pop, Bruno Mars en 24K Magic.
1: 4.
0: Nummer 4, classic hits. Normaal en hoe het haat.
1: 5.
0: Nummer 5, Mendoza. And Piece of Your Heart.

0: Dobbel. De muziekdobbel.
1: Nou, je hebt ze allemaal een klein beetje gehoord. Nummer 1, dat is rock, alternatief en gitaar. AC/DC, Thunderstruck. Nummer 2, Marcel de Groot. Mag ik naar je kijken? Valt onder Nederlands product. Nummer 3, dat is pop, Bruno Mars en 24K Magic. Nummer 4, classic hit, Norma, Oe het Haat. Nummer 5, Dance, Mendoza en Piece of Your Heart. Of nummer 6, dat is dan de vrije keuze. Stromae en Allure on Dance. Als je meekijkt via twitch.tv/rtv4 radio, dan kun je zien dat ik een dobbelsteen ga gooien. En ik ben heel benieuwd waar die op komt. Dus we gaan kijken.
2: Op welk nummer is de muziekdobbel deze week gevallen?
1: Ja, we hebben hier namelijk een heel leuk programma. Dat is het programma dat heet Rock Tracks met Arnold Compagne. Elke zaterdag tussen 8 en 12. Of nee, tussen 8 en 11, dat moet ik zeggen. Correctie. En ik weet dat de gemiddelde luisteraar van het programma... Ja, die gaat blij worden, hoor, kan ik je vertellen. Die gaat echt ongelooflijk blij worden. Ongelooflijk plezant, want ik kan je vertellen... Dat gevallen is op nummer 1, rock, alternatief en gitaar. AC/DC, Thunderstruck. Wat moet er voor in de plaats komen? Je

Een leuk appje van Esmee. En ze appt weer naar de studio en slaat weten wat een goede adviezen geef je allemaal. Smijt een stoel door het raam heen en dat soort dingen. Ja, weet je wat het is? Het is een heel educatief programma. Het is een programma dat je ook een beetje ontspant, maar ook dat je veel dingen bijleert. Bijvoorbeeld, nou, gisteren zei ik van ja, drink een biertje is altijd goed en een stoel door het raam. Ik kan allemaal educatieve dingen. Daar zijn wij voor als RTV4 en Onderweg met Kelvin, dat niet te vergeten. Goed, door naar serieuze zaken. De muziek dobbel. Hij is gevallen op nummer 1. AC/DC en Thunderstruck. En nou goed, het is heel leuk. Jij mag dan als luisteraar bepalen wat daarvoor in de plaats komt. En wie dat ook gedaan heeft, dat is Erwin. En die had een nieuwe suggestie. Namelijk Van Halen en Running.

Zet hem in de lijst. Namelijk Van Halen, Running with the Devil. Lekkere keuze, dat zeg. Heerlijk. Zometeen is het tijd voor het nieuws van NOS. En ook muziek van Yes en Dolly Parton is voor je onderweg. En eerst dit R.E.M. en Shiny Happy People. Wat een vrolijkheid. Een en al blijheid op deze donderdagmiddag. Wat goed.

0: klusgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen. RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen. Zoals afgelopen zomer bij de Spaanse enclave Ceuta. Die werd toen vanuit Marokko bestormd door migranten. De ministers willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Bij een EU-overleg in Luxemburg bleken bijna alle asielministers er zo over te denken. Ook de Nederlandse minister Van den Brink. Hij zegt dat na een grensbestorming iedereen meteen moet kunnen worden teruggestuurd. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student is in hoger beroep schuldig bevonden aan verkrachting van twee studentes, maar hoeft niet terug de cel in. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks. Het werd een verkrachting toen de student hardhandig doorging terwijl het slachtoffer wilde stoppen. De 25-jarige Sam van Zet is veroordeeld tot 30 maanden cel, waarvan 23 voorwaardelijk. Omdat hij al 7 maanden heeft vastgezeten, blijft hij op vrije voeten. Het Openbaar Ministerie had 4 jaar cel geëist. Vanaf vanavond wordt quizprogramma De Slimste Mens weer uitgezonden. Omroep KRO NCRV heeft dat besloten in overleg met de nabestaanden van Paulien Cornelissen. Ze was jurylid van het programma en overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Het hele seizoen was al opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Nederlandse musea trokken vorig jaar 31,6 miljoen bezoekers. Dat is 2,5% meer dan het jaar daarvoor. Daarmee is de sector weer dichter bij het niveau van voor de coronapandemie. Ook het aantal bezoeken met een museumkaart nam vorig jaar toe. Het weer. Vanmiddag steeds meer ruimte voor de zon. Heel lokaal kan nog een bui vallen. Het is een graad of 20. Morgen kan het eerst mistig zijn. Daarna veel zon, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: RTV 4 verkeer. En het is al best wel druk op de Nederlandse wegen. We beginnen op de A28 Amersfoort-Groningen tussen Zwolle-Zuid en afrit Nieuw-Leuzen. 8 kilometer en 4 minuten vertraging. En op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-West en Wierde-West 3 kilometer en 6 minuten. Dan op de A35 en dat is dan Almelo-Enschede tussen Almelo-West en Borne-West 6 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de A50 Arnhem-Zwolle tussen knooppunt Beekbergen en Vaassen 8 kilometer en 12 minuten. Dan op de A50 Apeldoorn en Meloord tussen Hattem en Kampen-Zuid 3 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan op de A50 Zwolle-Arnhem tussen Epe en Apeldoorn 6 kilometer en 6 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wierde-West 3 kilometer en 5 minuten. Dan op de N36 Ommen-Almelo tussen aansluiting met de N48 en de aansluiting met de N34 6 kilometer en 8 minuten vertraging. En dan ook op de N36 tussen Adorp en Wierde 4 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan gaan we een sprongetje maken naar de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kamper. 4 kilometer en 4 minuten vertraging. En ook op dezelfde N40 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid 3 kilometer en 6 minuten vertraging. En dan wordt er ook nog geflitst op de A50. Dat is Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Eper. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal 222,4.
4: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, PVC of hout. Kijk op tuinhoutnodig.nl.
7: geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus

Ik denk als je bij een gemiddeld bedrijf nu kijkt op de parkeerplaats zijn, is er gewoon echt ruimte om te parkeren. Want alle auto's zijn weg. Want 9 to 5, 9 tot 5 baan Dolly Parton. Hoor je hier bij RTV 4 onderweg met Kelvin. Nog tot 7 uur een hele goede middag. Ik moet eerlijk zeggen, soms heb je echt van die dagen dat je dan echt denkt van... ik ben heel blij dat ik hier op de zender ben. Dat ik gewoon lekkere muziek voor je mag draaien. Dat ik hier ben. En dat heb ik vandaag. Ik vind het heerlijk. Ja, gewoon lekkere muziek draaien, leuke dingen. In ieder geval lekker tot 7 uur bij jou op de radio. Dat is altijd fijn, toch? Jazeker. Zometeen hoor je namelijk een reportage over Stichting Ieder Kind een Sint in Vriezenveen. Want gisteren kregen ze hoog bezoek. Jazeker. Van niemand minder dan, onze premier. Ja, onze premier Rob Jetten. Hij bezocht namelijk Stichting Ieder Kind een Sint in Vriezenveen. Nou, dat is mooi toch? Zometeen door het reportage erover. En verder muziek van Sandy Coast. Ook nog Google Dolls is voor je onderweg. Met zo'n heerlijke klassieker Iris, ja. Weet je nog over Google Dolls gesproken? Ze hebben ooit geprobeerd om nieuwe muziek uit te brengen. Hebben ze gedaan. Maar niemand kan Iris tippen. Nou, dat begrijp ik wel. Ja, dat begrijp ik zeker. Nu voor je The Cure en The Forest hier bij RTV 4. Onderweg met Kelvin.

0: Cure. Ah, heerlijk. In The Forest. Hoor die bij RTV4. In Onderweg met Kelvin. Premier Rob Jetten bezocht stichting Ieder Kind een Sint in Friese Veen. De stichting die helpt gezinnen die weinig te besteden hebben. Onder meer met Sinterklaas cadeaus, kleding en dierenvoeding. En RTV Oost was erbij en sprak met oprichter Erik Passij en premier Rob Jetten.
1: Ieder Kind de Sint is de hoofdstichting. We hebben onder Ieder Kind de Sint hebben we de speelgoedkledingbank, Ieder Kind de Sint dan en de dierenvoedselbank. Dus dat is allemaal één grote vlag onder Ieder Kind de Sint. Ieder Kind de Sint zorgt ervoor voor Sinterklaas cadeautjes in de Sinterklaasperiode natuurlijk.
2: Ja, het is echt wel heel indrukwekkend en gaaf wat hier gebeurt. Er leven ook in deze regio veel mensen in armoede met een moeilijke financiële situatie. En we willen natuurlijk het liefst alle armoede het land uit. Maar zolang dat er nog is, voorkomen dat kinderen er de dupe van worden. En hier wordt met vrijwilligers en heel veel passie ervoor gezorgd dat alle kinderen hier een mooi Sinterklaasfeest kunnen vieren. Maar ook in de rest van het jaar worden geholpen met producten en hulp.
1: Vorig jaar was 6.500 kinderen. Totaal. Dit jaar denk ik ook dat we zoiets hebben. Beneden kun je zien dat de chocoladeletters en alles zijn al gearriveerd. De grote chocoladeletters zijn ook alweer gearriveerd. En dat loopt in de duizenden. Het kost heel veel geld.
3: Want mensen merken natuurlijk nu in hun dagelijks leven dat energieprijzen, prijs aan de pomp, boodschappen worden duurder. Mensen kunnen wellicht moeilijk hun dingen aan elkaar knopen. Wat voor boodschap heeft u voor deze mensen?
2: Ja, het wordt de laatste tijd op heel veel plekken alleen maar duurder. Daar doen we heel veel aan met de noodfonds energie, met een accijnsverlaging voor de prijzen aan de pomp. Maar dat is voor heel veel mensen ook echt een druppel op de gloeiende plaat.
1: Ik wil graag dat Jetten meeneemt dat misschien vanuit de overheid structureel geld naar stichtingen kan. En de gemeente misschien kan wijzen op het feit van jongens, het moet niet zo zijn dat het een privéstichting is, dan doen we daar geen geld aan.
3: Ja, Erik, het zit erop. Denk je dat het verhaal goed is overgekomen?
1: Ja. Denk ik wel. Hij was dusdanig enthousiast over alles en hoe wij het doen. Ik denk wel dat hij zou natuurlijk niet van vandaag op morgen, ik ben natuurlijk niet naïef daarin, maar dat hij wel wat meeneemt van simpele jongens uit Friese Veen.
2: Ja. En we zijn als kabinet volop bezig om te kijken waar kunnen we schrappen in regels, veel meer geld op één hoop vegen, zodat we met dat geld veel meer mensen kunnen bereiken en kunnen helpen. En dan zijn wat dit wat mij betreft echt de parels, de mooie voorbeelden die je op veel meer plekken zou willen zien.

Sandy Coast en The Eyes of Jenny. Hierin onderweg met Kelvin. Zometeen is het weer tijd voor het streeknieuws met daarin nieuws over vuurwerk in de gemeente Hardenberg. Want daar is nog best wel veel om te doen. Sowieso vuurwerk in het algemeen, want ja, weet je, iedereen die ergens zich eraan, al die vuurpijlen in de lucht en zo, dat soort dingen. Nou goed, zometeen hoor je er alles over en muziek van Peter Gabriel en Kate Bush, Don't Give Up. Even een rustmoment op je radio. Dat hebben we ook wel een klein beetje nodig, hè. En ook ABBA is voor je onderweg, hartstikke leuk. Ja, nu wel mijn persoonlijke nummer 1, toch wel in elke hitlijst. En ik weet niet of ik het mag vertellen, maar in december starten we ook met een hitlijst op RTL 4. En dat is ook best wel leuk eigenlijk. Dus vorig jaar natuurlijk de top 800. Dit jaar gaan we het in een ander sausje gooien. In een ander sausje. Maar dat maakt ook helemaal niet uit. En ja, dit staat gewoon op nummer 1 hoor bij mij. Google Dolls. Heerlijk. Ik heb het over Iris. En die hoor je nu bij RTV 4. Zou er ook een Iris luisteren in dit programma? Ik weet het niet. Misschien wel.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Europese asielministers willen bij een grensbestorming niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen. Iedereen moet meteen kunnen worden teruggestuurd, vinden ze. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Het Universitaire Ziekenhuis in Leiden gaat een ebola-patiënt behandelen. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen die in Congo werkte. Het ziekenhuis zegt goed voorbereid te zijn. De uitzendingen van De Slimste Mens worden vanavond weer hervat. Gisteren overleed jurylid Paulien Cornelissen, maar het hele seizoen is van tevoren opgenomen. De uitzending begint vanavond met een eerbetoon aan Cornelissen. Het weer, morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken en het wordt opnieuw rond de 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Wat is er allemaal gebeurd in de regio? De nieuwsredactie heeft weer goed werk gericht wat het nieuws uitzoeken betreft. En daarvoor is er het laatste streeknieuws. Verenigingen in de gemeente Hardenberg krijgen de komende jaar geen toestemming om vuurwerk af te steken. Volgens de gemeente is er weinig tijd om ontheffing goed te regelen. Karbietschieten blijft wel toegestaan. Polities en BOA's controleren vooral bij melding en illegaal vuurwerk. Vorig jaar worden de regels geëvalueerd. Theatergroep VAK staat van 16 tot en met 18 oktober in theater De Voorvechter met de musical De Drie Musketiers. 10 jaar geleden speelde de vereniging deze musical ook al en dit keer krijgt de voorstelling een vernieuwde uitstraling. VAK heeft sinds kort een eigen repetitieruimte. Op de website van RTV4 staat een reportage over de voorbereidingen. En premier Rob Jetten bezocht woensdag stichting Ieder Kind een Sint in Vriezenveen. De stichting deelt jaarlijks duizenden Sinterklaas cadeaus uit aan kinderen uit gezinnen met weinig geld. En Jetten sprak met de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ook werd er gesproken over regels en de samenwerking tussen de hulporganisaties en overheden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtdal. En dan kijken we even naar de situatie op de weg. Want is het druk? Kan je lekker naar huis? Dat is altijd de grote vraag. Ik ga eens even kijken voor je. Ja. Nou, het is best druk hoor op de wegen. Ik begin op de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen afrit Rijzen en knooppunt Azelo. 2 kilometer en 3 minuten vertraging. Dan de A28 Amersfoort-Groningen tussen Zwolle-Zuid en afrit Nieuw-Leuzen. 8 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Nijverdal-Oost. 4 kilometer en 8 minuten vertraging. Dan op de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-West en Borne-West. 6 kilometer en 5 minuten. Dan de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde en Epe. 3 kilometer en 6 minuten. En dan op de A50, dat is Zwolle-Arnhem tussen Vaas en Apeldoorn. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. Dan op de N35 Zwolle-Almelo tussen Nijverdal-Oost en Wiede-West. 3 kilometer en 7 minuten. Dan op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Kampen-Zuid. 3 kilometer en 4 minuten vertraging. En dan de laatste, en die is op de N348 Raalte-Deventer tussen Ommen, Zwolle en Hete. 3 kilometer en 16 minuten vertraging. En dan kijken we even naar de flitsers. Ja, oma Gent heeft weer geen zin om naar huis te gaan, want hij zit aan de kant van de snelweg. Hij ziet er al tegen op dat hij naar huis moet bij zijn vrouw, die onder de plak zit, waar hij weer zo'n lijstje krijgt met klusjes die hij moet gaan doen. Want er staat een flitser op de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Heerde-Zuid en Eper. En daar wordt geflitst bij hectometerpaal 222,5.
1: Kelvin Punter. RTV.

ABBA en Honey, Honey, Honey. Zometeen gaan we een reisje maken. In het land van de lekkere pientjes en de schone madammen. Die zijn er ook ongelooflijk in de Vlaamse plaats. En het is een artiest. Ik noem haar altijd de Vlaamse Ariana Grande. Ja, absoluut. Ziet er ook een beetje uit, Ariana Grande. Nou goed, wie het is, dat hoor je zometeen. Nu gaan we even terug naar de jaren 60. Ja, dat is leuk. Met de Scruffles. Jazeker. Een Brits komische groep uit Liverpool. Een nummer gemaakt, Lily the Pink. En die klinkt ongeveer zo. En gelukkig gaan we gewoon lekker draaien.

0: Scaffold. En Lily de Pink hoor je hier bij RTV 4. Allee, ik ga eens even kijken in mijn valies. En daar zit iets. We gaan een reisje maken.
1: RTV 4. Onderweg met Kelvin.
0: Allee, mannetjes, we gaan weer een lekker reisje maken in het land van de lekkere pintjes, de schone madammen en de kerstmarkten ook. Die gaan ook binnenkort bijna weer beginnen. Het is nu oktober. En ja goed, nog even en dan is het september en, of december wou ik zeggen. September is net geweest. December. En ja goed, dan zijn de kerstmarkten weer. Maar goed, elke donderdag hoor je een Vlaamse plaat. Ik heb een zwak voor België en ik wil echte goede Vlaamse muziek aan u voorstellen. Dat is een beetje het idee. En vandaag zit Camille. En nou goed, die hebben we al eens eerder gedraaid in dit programma. Met het nummer Oostende, FaceTime bijvoorbeeld. En nog heel veel andere nummers. We hebben een soort grote systeem waar ik kan zien hoeveel Vlaamse platen van haar gedraaid zijn. Echt best wel veel trouwens. Nou goed, ze heeft recent een album uitgebracht. En ze heeft ook een nummer Blijf Zoals Je Bent. En ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel een hele mooie boodschap. Ook een beetje... ook een beetje hoe de wereld nu in elkaar zit. Ook in social media. Waar je toch een beetje kijkt. Oh, alles moet perfect zijn. En oh, mooi en dit en dat. En eigenlijk waar dit nummer over gaat is gewoon blijf zoals je bent. Ook al zie je bijvoorbeeld dat iemand misschien... weet ik veel eigenlijk. Ja, ik zit na te denken. Blijf gewoon zoals je bent. Het maakt niet uit wie je bent, hoe je bent. Maar blijf zoals je bent. En dat is de boodschap die ze wil uitstralen. En daarom hoor je nu als Vlaamse plaat hier bij RTV 4.

0: Even 4. Helen Shapiro en Walking Back to Happiness. Zometeen na 6 uur, dan is het tijd voor de 4 van vandaag. Wat zijn nou de 4 populairste platen van dit moment? Of eigenlijk van de dag? Ja, daarmee het ook de 4 van vandaag, maar dat is logisch. De Bausa met de Magnetic, staat die nog steeds op nummer 1? Of hebben we een nieuwe nummer 1? Je gaat het allemaal horen, absoluut. Want ja, wordt er misschien Shakira weer op nummer 1 met Die Die? Dat zou kunnen. Of misschien wordt het ook wel weer met Flair, dat is door het oog van de nacht. Het antwoord krijg je zo meteen. Eerst David Bowie, een Golden Years.
1: Jazeker, absoluut.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. Op sommige plekken staat minder dan 1,25 meter water. Op de IJssel, de Nederrijn en delen van de Waal zijn schippers nu op zichzelf aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Daarvoor is veel regen nodig in Duitsland. De Europese asielministers willen meer kunnen doen tegen noodsituaties aan de buitengrenzen, zoals de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta afgelopen zomer. Ze willen in zo'n geval niet meer verplicht zijn om alle asielaanvragen in behandeling te nemen, maar de migranten direct terug kunnen sturen. Het is nu aan de Europese Commissie om met een concreet voorstel te komen. Een Utrechtse student hoeft niet meer de cel in voor de verkrachting van twee studentes. Bovenop de 7 maanden die hij al heeft vastgezeten, heeft hij in hoger beroep alleen een voorwaardelijke straf gekregen. Het gerechtshof weegt mee dat in beide gevallen de vrouw aanvankelijk instemde met de seks, maar dat de student doorging toen het slachtoffer wilde stoppen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik demonstreerden vanochtend honderden scholieren tegen bezuinigingen in het onderwijs. Het protest liep uit op vernielingen van onder meer auto's en een supermarkt. De Belgische politie heeft 6 mensen opgepakt. In Frankrijk zijn veel scholen geblokkeerd en ook daar is sprake van vernielingen en geweld. Studenten hebben zich bij het scholierenprotest aangesloten en hebben tientallen universiteiten geblokkeerd. Het weer. Steeds meer ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. En het wordt opnieuw rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: RTV 4 Verkeer. A1 Apeldoorn-Hengelo. Dus afrit Rijzen en de knooppunt Azelo. 2 kilometer en 4 minuten vertraging. Dan op de A35 Enschede-Zwolle tussen Almelo-Zuid en Nijverdal-Oost. 4 kilometer en 7 minuten. Dan op de A35 Almelo-Enschede tussen Almelo-West en Bordenwest. 5 kilometer en 5 minuten vertraging. En de laatste, die is gemeld op de N35 Zwolle-Almelo tussen Heino-Zuid en Raalte. 3 kilometer en 7 minuten vertraging. En dan wordt er geflitst. Op de A28 Zwolle-Groningen tussen afrit Ommen en afrit Nieuw-Leuzen. Bij 99,3. Zometeen beginnen we met de 4 van vandaag. En hebben wij een nieuwe nummer 4, ja of nee? Het antwoord krijg je zometeen. Ah, ja. Het is weer zover met die commercials, ja. Ja, heerlijk. Even kijken hoe dat zit. Even kijken. Het is weer donderdag. Nou, laten we gewoon eens even kijken hoe dat gaat. Jazeker, het is onderweg met Kelvin Weiler luistert. Ja. Zometeen. Nou, we gaan gewoon kijken hoe het gaat. Nou ja. Ja, dat dus. Nou, eens even kijken. Nou, de computer heeft ook zoiets van, goh, wat gebeurt er nou toch allemaal? Nou, we gaan eens kijken.
6: Dit is RTV 4.
7: Onderweg met Kelvin.
5: Met nu de 4 van vandaag. Jazeker, de Bouza stond gisteren op 1, maar nu is het, nummer 4 de Bouza met Natic. Heerlijk hoor.
6: RTV 4.
7: 4.

De vier van vandaag. En je hoorde op nummer 4 de Bauza en Magnetic. Heerlijk hoor, heerlijk. Een hele goede avond. Je luistert naar Onderweg met Kelvin. En het is tijd voor de vier van vandaag. Wat zijn de populairste nummers van vandaag? Elke maandag tot en met donderdag na 6 uur hoor je namelijk de vier beste platen. En ook vrijdagavond bij Jeffrey Hoekman in Hoekman FM tussen 9 en 11. Ja. Maar ja, wat staat er op nummer 1? Is het toch weer... we hebben nu een nieuwe nummer 1. Maar ja, welke gaat het worden? Wordt het toch weer Shakira en Die Die of een heel ander nummer? Nou goed, het antwoord krijg je zo meteen. Ik kan je wel vertellen, uit die grote glazen bal, hier bij deze omroep, dat we een nieuwe nummer 3 hebben. Jazeker. Ik heb het namelijk over Temper City en Self Aware. Ik vind het zo'n lekker nummer en het klinkt ook goed. Ligt lekker in het gehoor en is vandaag de nummer 3. In de vier van vandaag.

0: De nummer 2 van vandaag. In de 4 van vandaag. Stella Lefty en Basten. Ja, en dan is de vraag, wat wordt de nummer 1 voor vandaag? Ja, dat is spannend. Het is, blijft altijd een dingetje met de 4 van vandaag, want het kan verrassend zijn, maar ook niet. Soms is het een beetje als McDonald's. Je weet wat je krijgt, je weet, het staat nummer 1. Dat is prima, zoals vorige week, Shakira, Burna Boy, Die Die. Beetje McDonald's effect, als je daar komt, je weet wat je krijgt. En dat is ook met de 4 van vandaag. Maar vandaag is dat niet het geval, nee. Want we hebben een nieuwe nummer 1, echt waar. Binnenkort treedt hij op in Nederland, staat hij over in mensen concerten. En ja, weet je, het is gewoon fantastisch. Dinsdag stond hij op nummer 3 in de 4 van vandaag. En ook maandag stond hij er ook in. De nummer 1 van vandaag. Ik ga hem nu met trots aankondigen.
1: 1.
0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All is de nummer 1 van vandaag. In de 4 van vandaag. Zal die morgen ook op nummer 1 staan? Nou, je hoort het morgen bij Jeffrey Hoekman tussen 9 en 11.

Ja, Teddy, die swimt waarschijnlijk ongetwijfeld in het geld, hoor. Ook vandaag, hoor. De nummer 1 van vandaag in de 4 van vandaag. Mr. Know-it-all. Je hoort hem hier bij RTV4 onderweg met Kelvin. Nog tot 7 uur. Met zometeen Fleet Me. En de Crystal Fighters ook nog zeker skusters. Ik denk wel eens aan Monica. Nu Everly Brothers en On the Wings of a Nightingale. Heerlijk op deze donderdagavond alweer. Ga zo snel.

Baby en de Crystal Fighters en Love is All I Got. Ik krijg een appje binnen van Amber via rtv4.nl/app. En ze laat weten, hoi Kelvin, ja leuk dat je Stickers Cursor draait met Monica. Maar ik heb nog een veel betere suggestie. Jazeker, dat is Verliefd. Ja. En ja, weet je, dat, daar hebben we natuurlijk met alle plezier natuurlijk. Zometeen voor jou nog Disclosure, Large. En nu, Stickers Cursor, wat ik al zei. En Verliefd, zei ik het alweer Verliefd? Nou, bij deze...

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen op de rivieren. De waterstand is zo laag geworden dat de meeste meetvaartuigen van Rijkswaterstaat daar niet meer kunnen varen. De Franse scholierenprotesten lijken over te waaien naar België. In de stad Luik liepen protesten uit op vernielingen. In Frankrijk hebben studenten zich bij de protesterende scholieren aangesloten en tientallen universiteiten geblokkeerd. De douane op Schiphol heeft een bemanningslid van een vliegtuig betrapt met 18 kilo cocaïne in de handbagage. Het toestel kwam uit Mexico. Welke maatschappij is onduidelijk. Het bemanningslid is opgepakt. Het weer. Vannacht kan het mistig worden. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig, afgewisseld met stapelwolken. Het wordt net als vandaag zo'n 20 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Zometeen. Het is belangrijk, dat is namelijk les 1 als je hier bij de radio zit. Doe je microfoon aan, dat is belangrijk, jazeker, goed. Ik wou zeggen, zometeen het dancehalfuurtje, nu door met het allerlaatste en serieuze nieuws. Streeknieuws vooral. Verenigingen in de gemeente Hardenberg krijgen komende jaarwisseling geen toestemming om vuurwerk af te steken. Volgens de gemeente is er weinig tijd om de ontheffing goed te regelen. Carbidschieten blijft wel toegestaan. Politie en BOA's controleren vooral bij meldingen en illegaal vuurwerk. Volgend jaar worden de regels geëvalueerd. En theatergroep VAK staat van 16 tot en met 18 oktober in theater De Voorvechter met de musical De Drie Musketiers. 10 jaar geleden speelde de vereniging deze musical ook al en dit keer krijgt de voorstelling een vernieuwde uitstraling. VAK heeft dus kort een eigen repetitieruimte en op de website van RTV4 staat een reportage over de voorbereidingen. En premier Rob Jetten bezocht gisteren stichting Ieder Kind een Sint in Vriezenveen. De stichting deelt jaarlijks duizenden Sinterklaas cadeaus uit aan kinderen uit gezinnen met weinig geld. Jetten sprak met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. En ook werd er gesproken over regels en samenwerken tussen hulporganisaties en overheden. En tot zover het streeknieuws uit het Vechtbal. En ik heb heel goed nieuws, want er zijn geen files.
1: Kelvin Punter.
2: RTV4. Door met het onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje. Misschien ga je vanavond nog wel lekker stappen. Misschien de keet onveilig maken. Of misschien ga je wel zwollen in. Lekker stappen bij het café of de verschillende clubs. Dansen, chansen achter leuke meiden aan. Als je net onderweg met Kelvin Dance of Uzi luistert, dan kom je helemaal in de mood, om het zomaar te zeggen. Maar zometeen Katy Perry, Daisy's in de Oliver Heldens remix. Ook nog Olaf Bazowski is voor je onderweg. En ook Luf, ook in een remix. Eerst John the Sun en Dance Out Tears Away.

0: Lucas en Steve.
1: Yeah, now I know our memories never die.
0: En Letters hoorde je hier bij RTV 4 in het onderweg met Kelvin Dance. Half uurtje met zometeen Olaf Bazowski. En ook nog Love, Life is on my side in de Mad Pop remix. En nu Katy Perry Daisies in Oliver Heldens remix. RTV 4.

Bozoski, Waterman 2017. Daar kwam deze remix vandaan. En het is lekker om weer een keer te draaien hoor in het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. En van de Waterman 2017 gaan we naar Luf. En Life is on my side in de Matt Pop remix.

0: Live, Life is on my side in de Mad Pop remix. In het Onderweg met Kelvin Dance half uurtje. En daarvoor de Waterman 2017 versie. Ik zit op de klok te kijken. Het is bijna 7 uur en dat betekent dat het programma langzaam ten einde komt. Net was er nog een flitser gemeld, maar die flitser is gewoon weg. Dat is goed nieuws.
1: Ja, absoluut.
0: Ik zit, wat ik zei, het is bijna 7 uur onderweg met Kelvin. Het zit erop voor vandaag. Het leuke is, volgende week woensdag, dan ben ik er weer om 4 uur. En dat is ook wel leuk. Rick is er ook nog met Onderweg met Rick maandag dan weer. Dus dat is wel heel fijn. Maar hou de radio vooral lekker aan hier bij RTV4. Zometeen muziek van onder andere Laura Tesoro, Chicago, Jubel. Allemaal leuke nummers. Is allemaal voor je onderweg. Ik spreek je in ieder geval woensdag weer om 4 uur. Ik wens je een hele fijne donderdagavond. En ik zeg salut!

0: Plus en online.
1: RTP 4. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Er wordt nog één persoon vermist. Het nieuws dat er overheidstoezicht op makelaars komt, wordt over het algemeen positief ontvangen. De vereniging Eigen Huis is blij dat de problemen van huizenkopers worden erkend en dat het koopproces doorzichtiger wordt. Makelaarsvereniging Vastgoed Nederland juicht toe dat er een beroepsregister komt. Daardoor kan een malafide makelaar definitief uit zijn beroep worden gezet. Ook de NVM is daar blij mee, maar wijst erop dat er nog geen opleidingseisen zijn vastgelegd en dat een register dan weinig zekerheid biedt. In de Nations League speelt het Nederlands elftal in Thessaloniki tegen Griekenland. Het belooft een zware wedstrijd te worden. De Grieken staan bovenaan in de pool van Oranje. En in Griekenland is het vertrouwen in de nationale ploeg groot, vertelt sportcommentator Suze van Kleef.
5: De ploeg heeft wat jonge talenten en vooral aanvallende kwaliteiten. Volgens de bondscoach Xavi zijn ze zelfs in de beste vorm sinds jaren. Nou ja, die goede prestaties die zorgen voor heel veel enthousiasme in Griekenland. Dus het zal inderdaad wel een mooi sfeertje zijn vanavond in het stadion.
4: Verdediger Jan-Paul van Hekken verliet gisteren geblesseerd het trainingsveld. Hij komt vanavond niet in actie. De wedstrijd begint om 9:15. Een shirt van basketballer Michael Jordan heeft op een veiling 10,9 miljoen euro opgeleverd. Jordan droeg het shirt in 1998 in de derde wedstrijd van de NBA Finals met de Chicago Bulls. Alleen het shirt van honkballer Babe Ruth bracht in 2019 meer op, 21,5 miljoen euro. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht vooral in het binnenland nevel of mist, koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook wolken en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op TOV Essentials. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
0: Dit is RTV 4.
1: De avondshow.

0: Show.
1: RTP 4.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Voor de

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse politie heeft nog een man opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag op een luchtmachtbasis. De Brits-Iraanse man van 27 werd aangehouden in Londen, zegt de politie. Ook werden twee panden doorzocht. Afgelopen zondag werden al 5 andere jonge mannen opgepakt in de buurt van dezelfde basis bij Fairford. Zij werden maandag op borgtocht vrijgelaten. Op de vliegbasis zijn niet alleen Britse militairen aanwezig, maar ook Amerikaanse militairen. In Oekraïne is een school getroffen door Russische drones. Niemand raakte gewond. De 100 leerlingen en ongeveer 60 medewerkers zaten in een schuilkelder. De school in Kiev raakte beschadigd en er ontstond een brand. Maar volgens de directeur konden de lessen doorgaan. Ook een belangrijke brug in Kiev werd getroffen door drones, maar is niet ernstig beschadigd. Het nieuws dat er overheidstoezicht komt op makelaars wordt over het algemeen positief ontvangen. Zo juicht makelaarsvereniging Vastgoed Nederland het toe dat er een beroepsregister komt waarin mensen kunnen zien wie zich aan de regels houden. Volgens deze makelaar zijn de strengere regels een goed idee.
3: We zien zeker vanuit makelaars van buiten de regio dat er nog wel eens gevraagd wordt van wat voor biedingen worden er gedaan en welk bod moet ik uitbrengen om een winnend bod te kunnen doen voor mijn klant.
4: En dat kan natuurlijk eigenlijk niet.
3: Nee, dat is niet de bedoeling. Daar is de regelgeving vrij duidelijk over.
2: De Noorse stervoetballer Erling Haaland heeft luchtvaartmaatschappij Norwegian Air Shuttle voor de rechter gedaagd. Het bedrijf maakte tijdens het WK reclame op sociale media met een bewerkte foto van een vliegtuig met Haalands kenmerkende paardenstaart. We hebben er nog nooit zo Noors uitgezien, stond erbij. Haaland, die zijn haar inmiddels heeft afgeknipt, kon er niet om lachen. Volgens zijn advocaat heeft het bedrijf ongeoorloofd gebruik gemaakt van zijn uiterlijke kenmerken. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
10: Help je mee?
12: Dit is RTV 4.
13: De avondshow.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Dat jij me ooit hebt gezegd.

0: Plus en online.
1: RTP 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel. Snel. RTV 4 Nieuws.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis. Zij zijn op borgtocht vrijgelaten. In Nepal zijn 15 lichamen geborgen van bergbeklimmers die zondag waren bedolven onder een lawine. Die trof het basiskamp op de berg Himlung Himal, die ruim 7000 meter hoog is. In het kamp, vlakbij de grens met Tibet, waren berggidsen en koks bezig met voorbereidingen voor het komende klimseizoen. Zondag waren al 2 lichamen geborgen en nu staat het dodental dus op 15. Er zijn geen overlevenden gevonden en er wordt nog 1 persoon vermist. Schippers in het oosten van het land moeten zelf inschatten of ze nog kunnen varen in de rivieren. Rijkswaterstaat kan minder vaak informatie doorgeven over het waterpeil.
5: Nou, onze patrouillevaartuigen hebben een diepte van 1,25 meter nodig om die metingen uit te kunnen voeren. En zowel in de Waal als in het IJssel en een aantal andere plekken is de waterstand lager. Dus kunnen we dat niet meer meten op die manier.
4: De branchevereniging voor de binnenvaart vindt het zorgelijk dat schippers nu op zichzelf zijn aangewezen. Het is onduidelijk wanneer het waterpeil weer zal stijgen. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sean Candy. Ja, afgelopen maandag gehoord tussen 10 en 12 met Kickstart met Fiona. En toen had ik al zoiets van, ja, dat is echt een heerlijke plaat om eens weer te horen. Fiona en ik verschillen niet zoveel qua leeftijd. Dus de Zero's, het begin dus daarvan, hebben wij dus wel wat platen gemeen. En inderdaad dus, de jaren 2000 zijn we mee bezig met deze top 10. Hartelijk welkom en leuk dat je er weer bij bent. Want het is heel belangrijk dat we deze 10 platen vanavond in een uurtijd even met je doornemen. Belangrijkste is misschien nog wel dat we even doorgaan naar de alarmschijf van toen. Die week was dat Three Doors Down en Kryptonite.

0: Three Doors Down en Kryptonite.
1: Je hoort hier de top 10. De top 40 van toen.
2: Dit is de top 10. Top 10.
0: Ja, en we zijn aanbeland aan de 10 populairste platen van dat moment uit het jaar 2000. Week 40 hebben we het over en dan pakken we de datum 30 september erbij. Ja, dat was eigenlijk gisteren, maar het is vandaag 1 oktober. Leuk dat je erbij bent. We gaan hem aftrappen. De top 10 van deze avond in ieder geval. Groovejet, ja, die staat op nummer 10. Spiller hoor je. Dat is de producer achter Spiller. Dat is de Italiaanse Cristiano Spiller. Maar de stem op deze plaat is van Sophie Alex Baxter. Ja, en als je haar naam hoort, dan weet je alweer genoeg. Want voor haar was dit dus de grote start van haar solo carrière. En die kennen we later natuurlijk ook nog van Murder on the Dance Floor. Die gaan we niet horen. Je hoort nou Groovejet. Dit is Spiller 10.

Op 9, Craig David met 7 Days. Hij was pas 18 toen hij hiermee doorbrak. En het nummer werd wereldwijd een enorme hit. Het verhaal loopt 7 dagen voor, van maandag tot en met zondag. Ja, je zult het niet merken aan de titel. Inmiddels is Craig David nog altijd actief met muziek en optredens. En je hoort hem al op nummer 8, Sickness X. Superstring Rank 1 remix. En Rank 1 is natuurlijk omdat het gewoon een Nederlands duo is. Piet Barefoots en Benno de Goeie. Deze remix groeit later uit tot een echte dance klassieker. Ah.

Music. In 2000 kwam ze hiermee met een compleet nieuwe elektronische sound. En wie aan deze plaat denkt, ziet waarschijnlijk meteen die beroemde cowboy head weer uit de videoclip voor zich. Ik kan me tegenwoordig niet herinneren dat mensen nog echt videoclips kijken, maar toen die tijd was dat zeker een ding. We gaan door met Hide You. Cosheen is dit.

Afrika La Bomba zijn we over de helft. Dit was natuurlijk zo'n plaat waarbij je na een paar seconden alweer terug was in de zomer van 2000. Mojo op nummer 4 loopt al voor je met Lady, een Franse danceklassieker. Die ontzettend herkenbare gitaar. En die riff die komt uit een nummer van Chic uit 1981, Soup for One. Dus eigenlijk hoor je hier een oude disco hit in een nieuw jasje.

Op 3 Melanie C met Sporty Spice, dus uit de Spice Girls met I Turn To You. Ze ging solo en dat ging meteen behoorlijk goed, want dit werd haar eerste nummer 1 hit als soloartiest in Nederland. We zijn aanbeland bij de nummer 2 en dat is niet zomaar eentje. We kennen hem allemaal. Jody Benal, Kesi Kenor, de zomerrit van 2000 hebben we het dan over. En uiteindelijk maar liefst 7 weken op nummer 1 gestaan in Nederland. Jody was toen overal te horen en ook te zien uiteraard. 2.

Yo, die ben al. En Kessie Keno hoorde je hier bij RTV 4. Programma De Top 10. En van het jaar 2000, week 40, zo moet ik het zeggen. Ja, hebben we dus nu 9 platen gehad. Plus al een alarmschijf. En dat betekent dat we nog eentje te gaan hebben. En dat is de nummer 1. Ik zal je eerst even meenemen waar we zijn begonnen. Dat is misschien wel net zo netjes. En ook even voor de administratie. Dan kunnen we dat ook weer verwerken. Op 10 vonden we Spiller met Groove Jet en If This Ain't Love. Op nummer 9 Craig David en 7 Days. Cygnus X vonden we op nummertje 8 met Superstring en Rank 1. Gewoon Nederlandse mensen, hè? Grappig. Leuk is dat. Op nummer 7 Madonna met Music. En op 6 Cosheen en Hide You. En op nummer 5 King Africa, de zomerrit La Bomba. Op 4 Mojo en Lady Hear Me Tonight. En op nummer 3 Melanie C en I Turn To You. En zojuist gehoord dus Cassie Keno, Jody Benal op plekje 2. Dan aangekomen bij de nummer 1. Daar vinden we natuurlijk als enige, samen met een meneer, en ik heb het dan over een dame, Whitney Houston, samen met Enrique Iglesias. En Whitney was natuurlijk al een wereldster, ze was heel erg populair, terwijl Enrique deze periode bezig was aan zijn enorme internationale doorbraak. Nou, we kunnen achteraf zeggen dat dat trouwens wel aardig is gelukt. Ze namen van de nummer trouwens zowel een Engelse als een Spaanse versie op. En dan mag jij bepalen of dit de Engelse of de Spaanse is. Dit is in ieder geval de nummer 1 van de top 10 uit het jaar...

0: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta. Dat zegt het bedrijf tegen het ANP. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen de kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. Bij een Russische droneaanval in Kiev is een school geraakt. Op dat moment zaten meer dan 100 leerlingen en 60 medewerkers in een schuilkelder, zegt de politie. Bij de aanval raakte niemand gewond. Wel ontstond er een brand. Ook een belangrijke brug over de rivier de Dnieper werd getroffen. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd, maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. De advocaat haalt uit naar het gevangenissysteem.
5: The state of Tennessee has shown us again that they are not capable of carrying out an execution consistent with basic human dignity. Last night was not just inefficient, it was cruel and it was torturous.
4: Er is een onderzoek geopend naar de mislukte executie. Voorlopig zijn andere executies in Tennessee opgeschort. Het weer. Vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mistig. Later meer zon, maar ook wolken. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: Ah. Oeh, gaat het?
10: Dan moet hier echt licht komen.
11: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar Ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
13: Gevonden. Heers maak je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
14: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
15: Dit is RTV 4.
16: De avond van RTV 4.

0: weer die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie is geïrriteerd over opmerkingen van minister Van Weel van Justitie en Veiligheid. Die zei vanochtend dat de commissie betalingen aan Sierra Leone heeft stopgezet, omdat dat land niet meewerkt aan het uitleveren van de drugscrimineel Bolle Jos. Volgens de Europese Commissie is dat niet de reden, maar heeft Sierra Leone administratieve fouten gemaakt. Jos L. heeft nauwe banden met de machthebbers van Sierra Leone, onder wie de president. Het land houdt hem al langer de hand boven het hoofd en daarom wil Van Weel dat de commissie daar iets tegen doet. De Nederlandse scheepsbouwer Damen eist een compensatie van bijna 4,7 miljard euro van de Duitse regering voor het schrappen van een opdracht. De advocaten van het bedrijf hebben daarover een brief gestuurd naar Berlijn. Eind juni annuleerde het Duitse ministerie van Defensie een bestelling van 6 fregatten. Volgens Damen gebeurde dat volkomen onverwacht. Het bedrijf had toen al veel kosten gemaakt. Volgens de Duitse regering duurde de bouw van de fregatten te lang en liepen kosten uit de hand. Damen stelt dat de Duitsers contractbreuk hebben gepleegd. In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een man opgepakt die plannen zou hebben gehad voor een aanslag op een luchtmachtbasis. Het is een man van 27 met de Brits-Iraanse nationaliteit. De vliegbasis bij Fairford zou het doelwit zijn geweest. De Britse politie hield zondag al 5 andere mannen aan in de buurt van de basis en zijn op borgtocht vrijgelaten. In de Nations League heeft Nederland vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. Dan het weer, vanavond opklaringen. Vannacht vooral in het binnenland nevel of mist. Het koelt af naar 8 graden. Ook morgenochtend mist, later meer zon, maar ook bewolking. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Valdorpelshop.nl. Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Dit is RTV 4.
1: De avond van RTV 4.

ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder

0: zonder grenzen. Hij raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Ze was toen 18 jaar. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie. En voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. In de Nations League heeft Oranje vanavond gelijk gespeeld tegen Griekenland. In Thessaloniki werd het 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd in een gelijkspel. En de makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Van der Zandt omschreef Cornelissen als vrolijk en vriendelijk, spitsvondig en slim. Dit seizoen van De Slimste Mens met Paulien Cornelissen als jurylid was al helemaal opgenomen. In overleg met de familie is besloten deze alsnog uit te zenden. Komende avond volgen daardoor 2 afleveringen, omdat de uitzending van woensdag niet werd uitgezonden, vlak nadat bekend was geworden dat Cornelissen was overleden. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is een graad of 10 vannacht. In de ochtend zon. 'S Middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.
1: RTV 4.

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: RTV 4 Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. Hij wordt de komende tijd daar verzorgd en behandeld in het RUMC. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens de LUMC lopen andere patiënten en bezoekers daardoor geen gevaar. Opticien Hans Anders stopt per direct met de verkoop van camerabrillen van Meta, zegt het bedrijf. De reden is de onrust die is ontstaan over de privacyrisico's van de zogenoemde gluurbrillen. Ze hebben een ingebouwde camera, maar die is nauwelijks zichtbaar. Mensen worden daarmee gefilmd zonder dat ze het weten. En bondscoach Xavi Hernandez heeft excuses aangeboden voor de eerste helft van de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Die was volgens hem zo slecht en zijn fout als trainer. Oranje kwam al in het begin van de wedstrijd op een 2-0 achterstand. Pas na rust wisten Van Dijk en Reinders nog te scoren en eindigde de wedstrijd tegen Griekenland in een 2-2 gelijkspel. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Die moeten we wel winnen, vindt de bondscoach. Het weer droog en helder met weinig wind en het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuinigingen op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers gaan kijken hoe er in de toekomst alsnog op de uitkeringen bespaard kan worden. Op een bedrijventerrein in Almere is vannacht een grote brand uitgebroken. Op beeld is te zien dat er vlammen uit het bedrijfspand slaan en een grote rookwolk bij vrijkomen. Over de oorzaak is nog niets bekend. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar nog meer delen van het bedrijfsverzamelgebouw in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld.